0: naar Kanaal 40.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Nederland is goed op weg met energiebesparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.

elke 19 minuten sterft er een walvis, langzaam, door een harpoen met een brisantgranaat. 40 miljoen jaar voor er sprake was van mensen, waren er al walvissen. En wij roeien ze uit. Met welk recht?

Als u wilt helpen, het contactadres in Nederland is Greenpeace, Damrak 98, Amsterdam. Als u wilt helpen.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.
3: Les arènes gonflées d'une foule en délire regorgent de couleurs et d'apprend vie de sang. Il y a des soupirs et des éclats de rire et des épées pointues comme des cris d'enfants. On y vend des serments, des anges et des âmes, des cacahuètes, des jeux de fruits et des drapeaux.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Ik vraag je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt toch geen kalkoen of een vers kievitsei. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij.
1: BB met R, dat is bruin, bonen met rijst.

0: Vraag je dan aan mij om te eten bij jou. Ik kom dan met mijn kinders en ook met mijn vrouw. Ik houd niet van kalkoen en wil ook geen kievitsei. Maar wat ik dan wel eet, lusten wij allebei.
1: B, B met R, dat is bruine bonen met rij. B, B met R, dat is bruine bonen met rij. B, B met R, dat is bruine bonen met rij. B, B met R, dat is bruine bonen met rij.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

tweede klas, HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Bertram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

was mijn leven best op orde. En toen jij mij begroette, dacht ik niet, dit gaat het worden. Wist ik veel wat er ging komen. Door jou, dat komt alleen door jou. Ik wilde de kroeg verlaten, maar kreeg jou in de gaten. Toen je zei,

0: bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Stil eens.
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert. We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Klassieke Omroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

Geef u hier bijzonderheden over onze jonge bride. Bijzonderheden uit latere jaren, Betty spookte heel wat uit. Ze klom met 17 heel vlug in een lantaarnpaal. Nam Jackie zomaar mee naar huis.

Wim, dat was een goeie jongen. Vaak een hele rare vent. Ging naar Parijs voor avonturen, dat is iedereen bekend. Je moet hem eens een keer zien smoezen door de telefoon. Hij praat gewichtig met zijn handen, glimlacht doodgewoon. In een café zaten die twee en ze werden verliefd op elkaar.

Zo hebben zij elkaar gevonden, zij heel vlot en heel sportief. Hij houdt erg veel van boeken, niet sportief, maar toch heel lief. Al gaat die Betty trouwen, heus haar zakgeld krijgt ze nog. Wim gedenkt de arme mensen, dus wat

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL-alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd die van Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45. Aan de Hoofdstraat moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: En ik... Daar komen we zelf terug. En ik zou zeggen, welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: We gaan een reisje door Europa maken, hè?
4: Daar beginnen we mee, het eerste half uurtje.
3: En dan...
4: muzikaal reisje, hè?
3: Muzikaal reisje, ja. En dan zingen de artiesten in het landstaal.
4: Dat is de bedoeling. Ja. Ja.
3: Dan gaan we naar de Grepen te kasten, maar rond 8:30.
4: Ja, je hebt wel een stapel neergelegd, zei je niet?
3: Ja, nou, ik heb weer wat uit die kast getrokken, dus ik denk, daar heb je wel genoeg aan.
4: Ik ga het hopen.
3: Ja, en dan gaan we naar het tweede uurtje, na het nieuws. En dan gaan we een half uurtje duetten doen.
4: Met duetten, ja. Ik heb een hele stapel.
3: En dan hebben we nog de artiest vanavond.
4: Ja, die mag jij vertellen.
3: Dat is Billy Joel.
4: Dacht ik wel. Dat rijmt.
3: Hé, hey, dat is ook mooi. Ja. Hey, en daar ga ik wat over vertellen. En jij mag zijn muziek draaien.
4: Ga ik absoluut doen.
3: Ja, ja, zover is het nog niet.
4: Nee.
3: We gaan eerst maar reizen.
4: We beginnen dan in Portugal?
3: Ja, prima.
4: Prima. En in Portugal dan hebben we onze artiest Marisa Liss. Of eigenlijk in het begin Marisa Pinto.
3: Zo heet ze dus eigenlijk.
4: Zo heet ze eigenlijk.
3: Oh ja.
4: Ja, maar ze heeft pas laterhand in 2010. Toen heeft ze haar eigen voorgesteld als Marisa Liss.
3: Nou, mag toch, hè?
4: Ja, je mag je naam veranderen. Tenminste, daarom. Artiestennaam nemen, hè?
3: Ja, daar, ja.
4: Ik zou mijn artiestennaam ook maar niet noemen dan. Nee, dat krijg jij verbeelding.
3: Ja, ze speelde ook de Portugese bewerking op muziek van de computer geanimeerde Italiaanse film Winx Club 3D.
4: Ja, dat heeft
3: met
4: zij.
3: Met Chica Aventura.
4: Dat is een moeilijk woord, hè?
3: Ja, ja, ja, nou ja, dat heb zij dus.
4: Maar ze is een bekend figuur in Portugal.
3: Ja, hoe dat...
4: Of in Portugal. Ja, Portugal.
3: Ja, Portugal.
4: Want ze was van 2014 tot en met 2023 coach bij The Voice of Portugal.
3: Oh, doen ze dat daar ook al?
4: Dat doen ze daar ook al. En in 2021 was ze ook coach bij The Voice of Kids in Portugal.
3: En die programma's kunnen we hier ook, hè?
4: Ja, kom er bekend voor.
3: Genoeg gekletst. We gaan luisteren naar Por Amor, voor de liefde.

marés, tormentas, dias medonhos, nem sei como aqui estou.

0: We gaan reizen.
1: Ja, dat is de bedoeling. Door Europa.
0: Ja, we gaan naar Hongarije.
1: Van Portugal naar Hongarije.
0: Ja, nou ja, leuk toch. Ja.
1: Mooi, zeker. Ja. Zeker.
0: En daar is Ragdana Ruscia.
1: Kijk eens aan. Ook al bij de tweede naam, hè, want dat was simpelweg. Magdi Ruscia. Dat is echt de naam.
0: Magdi Ruscia.
1: Ja.
0: Nou ja, ja, goed, goed. Nou, ze won eigenlijk de megastar, hoewel de Hongaarse versie van, nou ja, alweer van Idolen, hè, zoals ja. Wij het kennen, Idols.
1: Ja.
0: En eerste album, Ordoki, Angael, ja. Kwam uit in 28 november in 2006. En ze won ook nog de Phonogram, een Carrion Music Award voor de nieuwkomer van het jaar.
1: Dat was het jaar later.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, moet je horen. Hè?
1: Netjes hoor.
0: Nou, en toen mochten ze ook Hongarije vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival 2007. Met dat nummer, ja, dat zingt ze dan weer in het Engels. Een Substantial Blues.
1: Ja.
0: En daar werd ze tweede. In de halve finale.
1: Ja, ja.
0: En negende in de grote finale. Dus toch wel netjes, vind ik.
1: Ja, dat ook zeker. Voor de begin dat dat is.
0: Ja.
1: Knap hoor. Ja, zeker.
0: Ja, Ruscia die gaat voor ons El Magiek zingen.
1: En dat betekent?
0: Ik ga weg.
1: Ga je weg?
0: Nou, nee, dag. Blijf er zitten.
1: Oh.
0: Goed.

0: dat was hem, hè?
1: En dat was hem. Ja. Nou ja, ik vind het wel gezellig nummer.
0: Zeker, klinkt goed.
1: Maar ja. Goed, ja. Hongarije, Oostenrijk, dus niet zo ver.
0: Nee, dus gaan we naar Oostenrijk.
1: Ja, en daar zijn de Tiroler blaasmuzikanten.
0: Ja, dat kun je bijna niet missen.
1: Nee, ja, en die spelen voor doorgaans marsen, walsen, polka's.
0: Ja, ja, ja. En ze hebben prachtige instrumenten ervoor.
1: En welke dan?
0: Nee, vooral die grote, met die grote hoorn.
1: Oh ja.
0: Dat vind ik hartstikke mooi altijd.
1: Ja, en er zit ook klarinet in, hè? Dorsluit.
0: Ja, alles.
1: Dus slagwerk, hè? Want dat is het natuurlijk ook, hè? Het slagwerk.
0: Dat kun je niet zonder, hè?
1: Nee. Nou ja, bij de meeste nummers, daar zingen ze ook bij. Dus dat. En vooral in Duits natuurlijk, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is de spreektaal daar en de Friese weken. En de Tiroler muziek.
1: Ja.
0: Ja, dat is. Ja, is geen Egelander muziek.
1: Nee, want het is weer anders, hè?
0: Ja, dat is weer anders.
1: Maar ik denk dat het door de Oktoberfeesten komt.
0: Ja, daar lijkt het een beetje.
1: Lijkt het een beetje op en dan is het huppiekee.
0: Even een hapje. Nou, waar gaan we naar luisteren?
1: Edelweiss.
0: Ah, prachtig.

0: En nou, was het mooi of niet?
1: Ik vind wel. Ik vind het wel altijd gezellig klinken.
0: Ja, dat is ook heel gezellig.
1: Dus dat, ja. Zo is dat. Hé, hey, maar we gaan naar Ierland.
0: Ah, dat
1: even
0: is...
1: Even bootje varen.
0: Ja, is ook een prachtig land.
1: Ja, eigenlijk. Ook een heel mooi land.
0: Ja, zeker.
1: Maar ja, welke land is niet mooi? Ik ben in de wereld nog geen land tegengekomen wat ik niet mooi vind.
0: Nee, ik moet het beamen. Weet je. Het is allemaal anders, maar wel mooi. Ja zonder meer. Ja. Hey, Ierland, wie komen we daar tegen? Wie gaat voor ons zingen?
1: Brian Kennedy.
0: Ja.
1: En die ging ook natuurlijk naar het Eurovisie Songfestival. Hè?
0: Ja, maar daar is iets bijzonders mee aan de hand, hè?
1: Ja, wat dan?
0: Nou, het liedje van Kennedy, dat hij de 10e plaats mee haalde.
1: Ja.
0: Dat is het 1000ste liedje dat sinds het ontstaan van een songfestival te horen is geweest.
1: Dat is prachtig.
0: Ja, dat is toch een mooie mijlpaal.
1: Ja, dat is toch leuk.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Nou, verder is het een machtige een multiplatina opnameminist is het. Hij heeft heel veel opnames gemaakt in Ierland.
1: Ja, hij was ook songwriter, hè?
0: Ja, uiteraard.
1: Ja.
0: Ambassadeur van Ierland zelfs.
1: Ja, zo gaat dat.
0: Zo gaat dat. Nou, we gaan wel zingen. Dit is Engels uiteraard, want Ierland spreekt is Engels.
1: Just for going.
0: Hoewel, het is af en toe moeilijk te verstaan het Engels van hun hoor. Het betekent?
1: Drang om te gaan.

0: nog een keer?
1: Hierilalste.
0: Ja, ik moet vandaag die twee keer iets. Ik denk, hoe je dat nou uitspreken?
1: Ja, twee keer, ik hoop dat het ook goed is. Ik ken ook geen vindsoort.
0: Nee, ook niet, maar ik vind het wel goed.
1: Nou ja, ze is zangeres en ze is tv-presentatrice. Ze werd ook weer bekend door een of ander mooi programma dat wij hebben. Popstars.
0: Oh, ja, dat klopt.
1: En toen begon ze met een enkele andere artiestenkandidaten daarvan. De popgroep Jane.
0: En oh, dat is door die en, succes daarmee.
1: Ja, en eigenlijk in 2007 ging ze toch maar solo verder.
0: Ja. En ze presenteerde ook nog een keer die Finse versie van het programma Kids Top 20.
1: Oh, ja.
0: Dat heeft ze ook nog gedaan.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Als je hier komt, heb je die programma's. Kom je in Engeland, kom je in Finland. Je hebt allemaal dezelfde programma's. Alleen met hun...
0: hun taal. Want ze doet het in het Fins, hè?
1: Ja.
0: Want wat gaat ze zingen in het Fins?
1: Mehu Disco.
0: En dat betekent? Weet je niet?
1: Nee.
0: Oh, ik ook niet. Nou,
1: het zal wel iets met disco te maken hebben, in elk geval.
0: Ik denk het ook. Oh, maar.

0: Nou, disco was het wel, hè?
1: Disco was het.
0: Disco was het wel.
1: Dus, ga toch weer terug naar Nederland.
0: Oost-West.
1: Thuis-West.
0: Daar komen we terecht, hè?
1: En daar is Itzilia Rambly. Die kennen we ook, hè? Die is bekend geworden ook door de deelname aan de Soundmix Show.
0: En natuurlijk,
1: ja, heb ze ook gedaan, ja. En ja, ze deed ook nog de Ladies of Solo, Soul.
0: Daar heb je ook mee gezeten, ja. Het is ook een veelzijdig foutje.
1: Ja, en het is ook een

0: provinciegenoot, hè? Want ze is wel in Amsterdam geboren.
1: Ja,
0: maar ze groeide op in Lelystad.
1: In Lelystad, ja.
0: En eigenlijk de zangcarrière begon in 1995.
1: Toen was ze 17.
0: Ja, en dat was al grap bedoeld. Ze deed met Kratia Corée, Karima Legari en Susan Haps de rhythm and beat groep Dichiniti.
1: Ja, en dan ook grapje, want het is wel succes geworden voor haar.
0: Ja.
1: Ben ik dan beter. Ja.
0: Ach, ja.
1: Weet jij nog met welk liedjes ze de Songfestival gedaan heeft?
0: Nou. Hemel en aarde.
1: Ja, want dan gaan we zo meteen ook draaien ook. Want ik heb hem scherp staan.
0: Nou, vind ik wel leuk.
1: Voor een keer toch.
0: En die dus Fluitsma en Fertijn geschreven.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, leuk.
1: Daar gaat-ie.

0: greep uit de muziekkast.
1: Nou, en de eerste die ik eruit...
2: Ga eens even vertellen wat je gedaan hebt natuurlijk.
1: Nou,
2: hè?
1: Ik heb voor die muziek... We hebben heel veel cd's hier staan.
2: Ja, heel veel, mag je wel zeggen.
1: Ja, een stuk of 34, 35, 100.
2: 100, ja, precies. En... Je krijgt daar een handje vol uit te pakken.
1: Ja.
2: Nou, dat heb je gedaan. Ja. Je hebt wel een stapel hier staan.
1: Ja, dat is zo.
2: En mag je ook bepalen van die cd's wat het wordt?
1: Ik zeg gewoon van daarvoor een nummertje en ik vraag jou ook een nummer. Je mag alleen maar een cijfertje zeggen.
2: Ja,
1: en dat moet ik dan...
2: Eruit halen.
1: Ja, dat schrijf ik dan op.
2: Precies, nou de eerste was een nummer 3, dus dat is...
1: André Rieu met Marching On.
2: Ja, en de tweede, doe die meteen.
1: Cheap Trick met Stop This Claim.
2: Ja, oké, die twee gaan we draaien.
1: Ja.

0: We gaan verder met Charlie Thomas en de Drifters met Under the Boardwalk.
1: Ja.
0: En daarna het London Symphony Orchestra onder leiding van Dick Bakker met Petit Fleur.
2: Everybody, come on, let's do a thing.

0: lekker melodietje.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, dat is heerlijk. Mag je wel stellen.
1: Die dikbakker, ook in Londen. Hè?
0: Ja.
1: Hey, we hebben...
0: Volgende twee.
1: We gaan naar Cotto Be Real. En dat wordt uitgevoerd door Cheryl Lynn. En daarna Billie Holiday met That's All I Ask of You.

0: That's all I ask of you.
1: Ja.
2: Oude jazz, hè?
1: Ja, oude, heerlijk.
2: Ja.
1: Hey, we gaan naar de Mills Brothers met Some of These Days.
2: Juist.
1: En dan Don Cherry met Bent of Cold. Ja.

0: Wat?
1: Ja. Ja. Ik had al gezegd, toch? De Bilsbrothers.
0: Ja, die heb ik ook scherp staan, maar ik drukte het verkeerde knopje.
1: Oh, nou, don't share. Die gaan we dan Bent of Cold.
0: Daar komt ie.

0: En Don Sherry heeft het half uurtje volgemaakt. Ja. Dan gaan we op naar het nieuws.
1: Het nieuws, hè? Ja, na het nieuws gaan we ons duet uitrecht.
0: Ja.
1: En na die duetten, wat dan?
0: De artiest vanavond.
1: Helemaal goed.
0: Billy Duel.
1: Gaan we draaien. Tot zo meteen na het nieuws, hè?
2: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne, en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. Presidenten Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
1: Zoals we ook al beloofd hebben.
2: Ja, natuurlijk. Duetten. Nou, ik zou zeggen welkom bij ons tweede uurtje.
1: Welkom.
2: Van de muzikaal bloemetje. Hè?
1: Mijn naam is Jan.
2: En mijn naam is Druus.
1: En wij doen het samen vanavond.
2: Ja. En we beginnen met Peaches and Herb met The United.
1: Ja, en daarna Tomorrow is Forever met Dolly Parton en Partner Wagner.

0: Die Dolly Parton, die heb ook met veel gezongen, hè?
1: Heel veel. Heel veel duet heb ik van.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn echt die... Nou, ja, het zijn er meer die heel veel gezongen hebben met duet, hoor. Maar,
0: ik denk dat zij wel ook ontspant.
1: Ik denk dat ook hartstikke wel. Maar een heel bekend duet is ook met Frans Halsema en Jenny Arians. Als ik dat zeg, dan weet iedereen bijna allemaal dat het vluchten kan niet meer is.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is zo. Daarna Jim Reese met Dottie West met Love is No Excuse.

0: En ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Het is toch wel leuk, die duetjes allemaal.
1: Ja, ik vind het wel grappig.
0: Ja, en het volgende duetje vind ik met John Denver en Brasino Domingo. Dan weet iedereen wat ik ga zeggen natuurlijk. Want ook dat is zo'n bekend duet. Perhaps Love.
1: Ja, en dan heb ik daarna Enrique Iglesias en Nicky Jam met El Pardon.
0: Gaan we doen.
1: Ja. Yep.

0: zie je alle bekende sterren hebben duetten gemaakt.
1: Ja, heel veel natuurlijk.
0: Ja.
1: Ook bij ons eigenlijk, heel veel Nederlanders, die hebben ook samen wel...
0: Ja, die hebben wel duetten samen opgenomen.
1: Ja, nou ja,
0: maar niet echt een duo vormen dan, maar gewoon tijdelijk.
1: Ja, tijdelijk.
0: Neem alleen maar de regenboog met Frans Bauer.
1: Ja, ja, dat is ook maar tijdelijk geweest.
0: Eén nummertje, daar hebben ze meerdere
1: gedaan. Ja, ze hebben er meerdere gedaan, maar...
0: Dat was onder het tijdelijk gebeurd.
1: Ja, dat klopt.
0: Nou, de volgende twee die zijn niet tijdelijk, want die hebben altijd samen opgetreden.
1: Ik heb er nog maar één.
0: Ja, maar er zijn twee mensen die zingen.
1: Nou ja, de volgende twee, ja.
0: Ja, die hebben altijd samen gezongen.
1: Ja, ja, vanaf het begin.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: De Franca Mirella.
0: Ja, precies. Is een duet. En de duo. En wat zingen ze?
1: Mykonos.
0: Mykonos.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Billy Joel. Geboren als William Martin Joel in de Bronx in New York. Op 9 mei 1949 en is een pianist, zinger-songwriter en componist. Tussen 1972 en zijn afscheid in 1993 produceerde hij popmuziekhits, begonnen met de single Nocturne, waaronder bijvoorbeeld Piano Man en Good Night Saigon. Joel, geboren in een Joods gezin in een wijk die vandaag de dag bekend staat als de South Bronx, en groeide op Long Island, een welvarende regio buiten New York, in een stad genaamd Hicksville, in de historische wijk Levittown. In zijn teksten refereert hij vaak naar locaties in de stad New York en omgeving. Zo verwijst hij bijvoorbeeld in het lied It's Still Rock and Roll to Me naar de Miracle Mile, een winkelcentrum op Northern Boulevard in het gehucht Manhasset. Maar we gaan eerst luisteren naar It's Still Rock and Roll to Me en The Entertainer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Billy Jodiel werd op zijn 14e jaar voor het eerst lid van de band. In de jaren 60 van de vorige eeuw maakte hij deel uit van de band The Hessels. Samen met John Small, de drummer van The Hessels, vormde hij het rockduo en Attila. Ook speelde hij in pianobars onder de naam Bill Martin. Zijn eerste soloalbum Cold Spring Harbor, een referentie naar Cold Spring Harbor, een klein dorpje aan de noordkust van Long Island in New York, kwam in 1971 uit. Billy Joel ging op tournee met Elton John. Gedurende de tournee speelden ze elkaars liederen en voerden duetten op. Billy Joel werd in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. We gaan luisteren naar Summer Highland Falls en She's Got Away.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Billy Joel. Hij werd bij het schrijven van zijn teksten ook sterk geïnspireerd door eigen ervaringen. Wellicht de beste voorbeelden hiervan zijn de Pianoman. Dat hij schreef naar aanleiding van zijn ervaring als pianist in een pianobar in de jaren 70 van de vorige eeuw. En Scenes from an Italian Restaurant, dat waarschijnlijk gaat over het restaurant Christiano's of een vergelijkbaar restaurant in de New Yorkse wijk Little Italy. Zijn lied New York State of Mind, een nummer van het in 1976 verschenen album Turnstiles, dat sindsdien een popklassieker is geworden, geeft ook blijk van zijn affiniteit met zijn thuisstaat. We gaan luisteren naar Pianoman en Don't Ask Me Why.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: En dat zegt dat lieve jongetje weer. Tot de volgende keer. Maar ja, in elk geval morgenochtend hè, kunnen ze luisteren.
2: Soms zijn het,
1: Jung. Ja, onze herhaling van 8 tot 10.
2: Ja.
1: En daar komen natuurlijk nog meer dingen voorbij morgen.
2: Nee, ja, daarna, na ons natuurlijk.
1: Na ons. De herhaling van We wachten op de dokter van 10 tot 12.
2: Precies.
1: En 's middags van 2 tot 4 de herhaling van Fred's Music Mix.
2: Van de dinsdag?
1: Ja. En dan, de 's avonds van 8 tot 10 de muzikale vaart van Peter Bakker en Jan van Eunen live.
2: Ja.
1: Ja, zo.
2: Je komt live. Ja.
1: Zo wordt de dag weer opgevuld. En verder kunt u luisteren naar non-stop muziek van de Flevo Zieke Omroep.
2: Ja, die draait door. Zonder meer. Nou, we hebben het in principe weer gedaan vandaag. We hebben echt veel gemaakt, hè?
1: Ja, ik vond dat heerlijk. Ook uit die kast vond ik wel grappig, al die muziek.
2: Ja, dat is elke keer een verrassing van wat je daaruit haalt.
1: Ja, het ligt er aan waar ik sta.
2: Ja, dat heb ik gehad.
1: We hebben er genoeg.
2: Ja, we hebben er zat. Zoveel, dat kunnen we nooit op één avond draaien. Dat lukt niet.
1: Nee, dat lukt niet. 3500 cd's draaien. Zeg even vermiddeld 15 nummers.
2: Ja, en dat doet toch allemaal 4 minuutjes. Dat is niet te doen.
1: Nee, dat doen we maar niet.
2: Nee, dat gaan we niet doen.
1: We hebben er nog wel eentje even om te draaien.
2: Ja, er staat er nog eentje scherp voor mij. Ja.
1: Mag ik vast zeggen welke het is?
2: Ja, mag je dat vertellen.
1: Lullaby, ofwel Good Night, My Angel.
2: Dat is ook van Billy Joel.
1: Billy Joel, ja, daar is het van.
2: Hij is wel een bijzondere man, veelzijdige man.
1: Ja.
2: Je hebt echt veel gedaan. Goed, we gaan langzaam op naar het eind.
1: Ja.
2: Onze praatjes zitten er bijna op. Wij gaan stoppen. Mijn naam is Jan.
1: En mijn naam is Truus.
2: En wij wensen u voor straks.
1: Welterusten.
2: En daarna?
1: Weer morgen gezond weer op.
2: Goed, en dan gaan we nu heel langzaam even denken. Want ik heb nog 10 seconden om dat nummertje te starten.
1: Ja.
2: En anders komen we het eind zo stil uit. Dat is ook niks.
1: Ja, nee, dat vind ik ook.
2: Dat gaan we niet doen.
1: Nee, wat? Dus.
2: Nou. Tot de volgende
1: keer. Doei.
0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt de oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4.800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, het is even over 10 en dat betekent dat we weer tot 12 uur gaan wachten op de dokter. En dat gaan we deze keer met z'n drieën doen.
2: Of met z'n vieren.
1: Of met z'n vijven.
2: Of met z'n vieren.
1: Of alleen. Ja, het is nog even spannend, inderdaad. Ja. Maar jij bent er in ieder geval bij, dus met z'n tweeën sowieso.
2: Met z'n tweeën.
1: Gaan we uw gezelschap houden. Robert van der Keur, die zit aan de andere kant. Mijn naam is Peter Bakker. En we gaan tot 12 uur u dus bezighouden, terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, want we hebben heel veel muziek klaarstaan. En dat is zeer gevarieerd. En dat doen we in blokjes van 3.
2: Ja, laten we gauw beginnen dan. Ik ben weer toe aan een beetje leuke muziek.
1: Een beetje leuke muziek, inderdaad. Hé, en nog even vertellen dat Henry Mancini en zijn orkest King Cotton als Mars in de eerste, als eerste was in deze aflevering. En we gaan gauw verder met het volgende. Flevo Ziekenomroep. Flevo Ziekenomroep. Opkikker. Opkikker. Opkikker. Dat is deze keer. Tony Hadley met Sea of Love.

0: Salvador Adamo. En wij kennen hem ook gewoon als Adamo en Levin Dubois de Mer. En daarvoor hadden we de Beach Boys met Wouldn't It Be Nice. En daar weer voor de opkikker van dit programma. Tony Hadley en Sea of Love. We gaan even naar...
1: Tour van de...
0: We gaan even een reisje maken. Een muzikaal reisje dan weliswaar. We beginnen als alles goed is. En dat is niet goed. Want hij doet het niet. Dat is mooi vervelend. Even kijken of ik hem drinken krijg. Ja hoor. We gaan naar Den Haag. En dan daarna gaan we naar Amsterdam. En naar Utrecht. En ja, luister maar gewoon.

0: Haagse meisjes die verslaan ze. Echt alle mooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Gaan we naar Spanje toe en vraag ze. Wil jij zo'n chica of een Haagse?
1: Ik weet het
0: wel. Nou, dat is gewoon geen vraag. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag.

0: deze uit Den Haag.
1: Lekker.
0: En heb je last van je hormonen?
1: Ja.
0: Dan moet je met zo'n Spaanse schone
1: Hans
0: eerst zeker 10 jaar samenwonen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.

0: allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.
1: Misschien kwam Eva wel uit Spanje en was die appel wel oranje en had Adam reuze spijt, want al was Eva nog zo kanje. Tja, het was mooi geen Haagse met. En aan het eind van dit verstand zing ik nog één keer het refrein. Mijn allerlaatste woorden zijn:
2: ja, zingen.
1: De allerliefste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit Den Haag.
0: Zingen.

0: Zo is dat. Zo.
1: Ja.
2: Mooi hoor.
1: Dankjewel. He? Mooi hè?
2: Was ja, prachtig. Ja. Ja. Het is allemaal onbekende muziek weer voor mij. Ik vind het wel weer gezellig hoor.
1: Oh. Juist, ja, voor mij was dit ook niet helemaal bekend. We doen een item altijd van dat we in dialect nummertjes draaien, 3 achter elkaar. En deze keer dacht ik van, nou, dan gaan we maar eens naar Den Haag, Amsterdam. Dat Amsterdamse kwam er niet helemaal uit, tot Antelin, met mijn oude Amsterdamstad. Nee. En Herman Bekien met Utrecht, mijn stadje. En de dan moet ik dat goed uitspreken, want ik denk niet dat dat mij gaat lukken, want ik ben geen Hagenees, hè. De Regas. Waren dat met de meisjes uit Den Haag.
2: Nou, je doet je best.
1: Ja, ik doe mijn best. Maar het lijkt er niet op.
2: Nee.
1: Dankjewel, heren.
2: Nee, maar dat geeft niet. Ik vind al iemand die zijn best doet, vind ik al hè, dat krijgt al een 10.
1: Oh, ja, daar ben ik blij om. Hé, hey, we zijn aangekomen bij bijna 10:30. En dat betekent dat we...
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Spannend. We zijn een verzoekje gaan draaien. We doen op afstand uitzenden op dit moment. Dus we hebben geen verzoekje uit van de receptie. Maar wel van Harriet. Die heeft deze ingediend. Jos Groben en You Raise Me Up.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Nou, dat is altijd wel handig als aan het eind van de plaat nog een keer de titel roepen. Hè? Dan hoef je dat niet te onthouden. Guus Meeuwis en Van Gant was dat met hou me gewoon maar even vast. En Come On Eileen van Dexy Midnight Runners was daarvoor. Het verzoekje van Henriette, Jos Groban en You Raise Me Up was het eerste in het rijtje van drie. En we hebben straks nog een verzoekje, maar die verstoppen we gewoon in het midden van de drie. Maar we beginnen eerst met Laura Pausini. En La Solitudine. Joe, Italiaans ook moeilijk.

0: meisje. Mag je dat nog wel op de radio roepen, Don Mercedes?
1: Nee, dat mag je niet.
0: Eigenlijk niet, hè? Nee. Don Mercedes en Rocky. Ja, nou, we zijn er weer. Jan is er ook weer bij.
1: Ja, gelukkig wel.
0: Ja.
1: Zo is dat.
0: Ook weer uit twee kanalen, dus alle twee
1: ja, de woorden. Ja, dat is allemaal eventjes penibel in het begin. Maar het werkt allemaal weer naar behoren, dus laten we hopen dat het zo blijft.
0: Ah, hij doet het weer. Gelukkig maar. Don Mercedes dus met Rocky. The Foundations met Build Me Up, Build Up. Een verzoekje was dat van Ringer. En Laura Pausini met La Solitudine.
2: Op z'n Italiaans.
0: Ja. Nou, nee, dat is helemaal niet Italiaans volgens mij.
1: Nou, die hebben het al gehad over het afgelopen zaterdag, naar het lenteconcert.
0: Nee, hebben we het nog niet over gehad.
1: Niet over gehad?
0: Nee.
1: Nou ja zeg.
0: Nee joh.
1: Nou, hadden we wel even moeten doen natuurlijk, hè.
2: Want ja, dat ja maar dat was jouw item, dus we wachten gewoon.
1: Oh, Robert, jij bent ook zo bij de hand, hè.
0: Ja, nou, het is eigenlijk wel zo.
1: Ja, nou. Nee, het was, volgens mij was het, ik heb er natuurlijk niet heel veel van kunnen zien, want ik was...
0: Je zat in de studio.
1: Ik zat in de studio. Maar naar wat ik gehoord heb, en ook mijn vrouwtje en mijn zwager, Renger, die waren ook al geweest. En die vonden het best wel leuk allemaal. Dus het was hartstikke goed. Hartstikke leuke optredens met Bertus Big Band en John and Days. En niet te vergeten Chanticoor. En niet te vergeten helemaal belangeloos. Dus dat dat moest even gezegd worden. Ja. En ook de vrijwilligers van de Flevo Ziekenomroep. Ook allemaal belangeloos. De hele dag in taal geweest om het allemaal voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik heb maar een heel klein stukje mee kunnen krijgen. Want ik heb jou gehoord in de studio. Toen heb ik een stukje van het begin van het concert gehoord. En daarna is bij mij regelmatig het licht uitgegaan. Dus,
2: Je was op de dokter aan het wachten, zeg maar.
0: Ik was op de dokter aan het wachten.
1: En die kwam maar niet.
0: Nee, die kwam maar niet. Nee, absoluut niet. Dus, hey, ik had een verzoekje van Joop erin staan. Joop is er niet bij, helaas. Die luistert wel, denk ik. Maar die is een beetje lang. 8 minuten. Dus dat gaan we niet meer redden voor het nieuws van 11 uur.
1: Dus dan doen we het volgende uur.
0: Dan doen we het in het volgende uur. Maar we gaan daar maar eventjes met de hond lopen. En dat doen we met Karelman. En I'm walking the dog.

0: zoetgevoiste Ella Fitzgerald. Someone to watch over me.
1: Ja, precies. Als laatste vocale in het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. Daarvoor hadden we nog Walking the Dog van Carl Mann. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Zo zijn we bij u terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
2: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hitteperiode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Tweede uur, Wij Wachten op de Dokter. En dat betekent dat we nog bij u zijn tot 12 uur. En dat zijn we met z'n drieën. Robert van der Keur,
2: Jan van Eulen.
3: En Peter Bakker.
2: Ja. We zouden elkaars naam toch noemen?
3: Ja, dat is doen we altijd.
1: Ja, ik denk ik ga eens een keer van de regel afstaan.
2: Ja, dan krijg je een rommeltje.
1: Ja. Dan krijg je inderdaad een rotzootje.
2: Goed, mijn naam is Robert van der Keur.
3: Mijn naam is Jan van Eunen.
1: En mijn naam is Peter Bakker.
3: En met z'n drieën gaan we heerlijke muziek maken.
1: Ja, en ik heb een nieuw item.
3: Oh,
1: PDNR heb ik de nek om gedraaid. Het is april en we gaan naar gewoon iets nieuws. Had ik zoiets bedacht.
3: Ik vind het hartstikke mooi.
1: He?
3: En gelukkig heb ik de eerste mogen invullen.
1: En jij hebt de eerste ingevuld, inderdaad.
2: Jij weet wel hoe het werkt dus.
3: Ja.
2: Oh, ja. Ik heb een vergadering gemist.
3: En ik heb de tweede heb ik ook al als invulling, dus maar goed.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Okay. Nou, dat wordt mogelijk de derde. We hebben nog een paar verzoekjes klaarstaan. En, jongens, het wordt de puinhoop.
3: Ja.
1: Maar we gaan in ieder geval naar het item... 3 dan 1. Met deze keer... Ja, 3 van David Bowie uit 67, 73 en 2015. Hier zijn ze.

0: Mooi, hè?
1: Dat was de allereerste 3-in-1. 3 van 1, niet 3-in-1, want dan zou dat gestolen zijn. Nou is 3 van 1 natuurlijk ook gestolen. Ik bedoel, dat is ook niet zo moeilijk. Maar in ieder geval...
2: goed gestolen dan, hè?
1: Ja, precies, zo is het. 3 van 1 artiest of 1 groep. En dit keer als eerste in dat rijtje. Waar er nog vele van gaan volgen. David Bowie. En we begonnen in 1967 met een... het was niet echt een hit. Kwam niet verder als de tipperaden. Love You Till Tuesday. En The Gene Genie was wel een hele grote hit van David Bowie in 1973. En Lazarus was zijn laatste. En ik denk, nou, dat moet dan ook maar de extra lange zijn.
2: Zo is dat.
1: Nee?
2: Geweldig artiest. Heeft heel veel gedaan. Onder andere ook in Tin Machine. Dat is een beetje een herriebandje hier uit Nederland. Waar hij dan ook bij zat. Ja, geweldig.
1: Oh ja, zat hij ook bij een Nederlands bandje?
2: Nou, Tin Machine. Nou, hij viel onder de Nederlandse vlag. Laat ik het zeggen. De Nederlandse plaatmaatschappij.
1: Okay.
2: Goed zeggen. Ja. En dat heb ik dan weer van onze collega Aart. Die samen met Fred op de dinsdagmiddag Fred's Music Mix doet.
1: Ja, oh, nou we het daarover hebben.
2: Ja, want dan hebben we ook nog...
1: Ja, dan hebben we inderdaad...
2: Dat is morgen al.
1: Dat is morgen, dat is de 14e.
2: Ja.
1: Maar als ik het nu ga draaien en we krijgen donderdag de herhaling... dan is het al voorbij, hè?
2: Ja, dat maakt toch niet zoveel uit. Want we draaien het nu. Nu zijn we live.
1: Ja, maar ja, goed. Helaas, hij staat er niet in. Maar in ieder geval, nou we het toch over Fred's Music Mix hebben, dan morgenmiddag of de 14e april, dan is Leo van der Grote gast daar.
2: Ja.
1: En dat was voor mij toch altijd wel een feest, elke dinsdagochtend bij de VARA toen nog, en dat ik daarmee wakker mocht worden.
2: Ja?
1: Ja.
2: Ja, ik ben er nooit bij wakker geworden, dus mij zegt het heel weinig.
1: Ja, ik was altijd zo rond 7 uur. En toen begon Hilversum 3 nog, dat nu 3 FM en zo is. Dat begon toen nog om 7 uur.
2: Ja.
1: Dan kreeg je de duivenberichten, de waterstanden. En dan het raadhuis van Hilversum, het carillon. En daarna dan begon Leo van der Groot.
2: Okay.
1: En die schoot dan stevast altijd de haan neer.
2: Oké. Ben je al zo oud dan?
1: Hè? Ja. Jammer joh. Maar het is inderdaad wel zo. Ik ben al zo oud. Ja, doe je niks dan.
2: Nee, zo is het.
1: Hey, we hebben nog een...
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Dit vind ik echt heel leuk.
1: Ja, die kregen we binnen via de app op de mail. En die is van Gino.
2: Nou,
1: we zeiden nog van, we hebben hem niet vanuit uit de receptie, maar...
2: Nou, je ziet het, hè? Toch? Uit de receptie.
1: Ja. Ik weet niet of hij nu aan het werk is, maar in ieder geval Gino die luistert en die wil graag Sea Winds horen van Accept.

0: running a
1: Hey!
0: Yes, darling.
1: I want to make sure

0: You want me to what?
1: Ja, Henry Belafonte.
2: Ja.
1: En dan, de duistere versie van There's a Hole in the Bucket. We zaten allemaal te wachten op het refrein. Ja. Maar dat is een beetje ondergeveild. Misschien dat we straks die andere uitvoering ook nog even gaan draaien. Anders volgende week. Ja, we zijn in ieder geval door Joop aangevraagd.
2: Ja.
1: Eigenlijk door ons. Voor het facilitaire personeel.
2: Voor het facilitaire personeel. Ja.
1: Ja.
2: Zo is dat.
1: Van, daarvoor hadden we een plaatje die ik dan voor Joop erin gezet heb. See you when I get there.
2: Ja, want ik ga er straks naartoe, dus dan zie ik hem wel.
1: Ja, precies. Hij had het eigenlijk andersom afgelopen vrijdag.
2: Ja.
1: Ik denk, nou, dan moet hij maar een keertje terug. Hè?
2: Zo is dat.
1: En daar weer voor een verzoekje van Gino, die we via de app binnenkregen op de e-mail. En dat was Accept en Sea Winds.
3: Flevo verzoekplaat.
1: Dat was het dus.
2: Ja,
1: goed. Ik dacht dat ik die andere er al in gezet had. Dat is dus helemaal niet gelukt nog.
2: Nou ja.
1: Maar dat gaan we wel doen. Want we hebben nog een verzoekje binnengekregen van Jonna. En die wilde deze horen van Aha, Take On Me.

0: Myron Lee. Ik denk, nou, laten we maar tegen die emmer aanschoppen dan, hè?
1: Ja, dat is wel handig, ja.
0: Long shot, kieke bucket. En Myron Lee, die had toch ook nog een hele grote hit?
1: Ja.
0: Hoe heet dat ding ook?
1: Met de Dragonairs.
0: Ja. Kunnen er even niet op komen. Daarvoor hadden we een verzoekje van Thea. Met, hoe heet dat? Thea die vroeg aan Paul de Leeuw met Jan Smit. Uit De Beste Zangers. En Zeg Me, Zeg Me, Zeg Me. En daar weer voor een verzoekje van Jonna. Aha, Take Me. Take On Me, moet ik zeggen. Niet Take Me Home, want dat is heel wat anders. Maar Take On Me, zo heette dat ding. Ben je er al uit?
1: Waar ben ik uit?
0: Nou, wat die hit was van Myron Lee met de Dragonet.
1: Nou, ik ben nog aan het zoeken. Maar...
0: Oh, je bent aan het zoeken.
2: Dat duurt lang.
1: Ja, dat duurt heel lang. Het duurt gewoon veel te lang. Dus gaan
0: we gaan naar Accelerate. En Sensualiteit.

Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: for you and me.
1: Zo gingen we weer een mooi stukje terug in de tijd met Trini Lopers en This Land Is Your Land. En daarvoor hadden we nog Axelle Red en Sensualité.
2: Ja.
1: Zo moet je het uitspreken, schijnt.
2: Nee? We komen nog heel eventjes terug op Byron Lee. Die heeft samen met Mighty Sparrow heeft hij een grote hit gehad, Only a Fool. Dat was in 1964.
1: Ja, dat was inderdaad. Ze hebben het in de jaren 70 nog een keer opnieuw uitgebracht, volgens mij.
2: Dat klopt, dat klopt.
1: Maar goed.
2: Nee, want het was in 1969 dat ze het opnieuw uitgebracht.
1: Oh, 69. Nou, heb het in 1970 in de hitparade gestaan.
2: Zou zo moeten kunnen.
1: Ik weet het niet. Hé, maar Trini Lopers was de laatste vocale in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Vergeet niet lekker te luisteren naar de Flevoziekomroep. Te blijven luisteren, want er is nog heel veel leuks te beluisteren. Waaronder ook heel veel non-stop muziek.
2: Ja. En vanavond natuurlijk niet te vergeten Leo de Waai met Pleister op de Wonden.
1: Ja, of als u naar de herhaling luistert, is het De Muzikale Vaart. Of als u naar die andere herhaling luistert, is het Een Olifant.
2: Nou.
1: Ja, nou, maak het maar ingewikkeld. Hè?
2: Genoeg te doen.
1: Robert van der Keur was erbij. Dankjewel.
3: Zeker wel, dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan. Gezellig.
1: Jan Geunen, jij ook dank.
2: Ja, Peter, jij ook dank. Het was weer gezellig met z'n drieën.
1: Zo is het. En volgende week weer een verse aflevering. Tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
3: Dag.
2: Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxe-lijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: De Flevozieke Omroep.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

zegt pas op mijn kind, dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet.

0: FC Den Haag op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: French music next. Een muziekje erbij en dan gaan we er gewoon een paar minuten later.
2: Ja, we zijn wat later gestart, ja. Omdat we even met wat problemen zaten.
1: Waarom is dat eigenlijk?
2: Ik weet het, het kan in het weer zitten. Het kan in de
1: knopjes.
2: Deodorant zijn die ik vanochtend vernield gebruikte.
1: Ja.
2: Ja, die is al redelijk uitgewerkt momenteel, denk ik.
1: Ja, plotse doksels.
2: Ja, ik word altijd een beetje nerveus als het niet werkt, weet je wel. Ja.
1: En dan heb ik niet eens met het gele papiertje hoeven wakkeren.
2: Nee.
1: Nou, dat willen de mensen natuurlijk straks weten van het gele papiertje.
2: Ja, dat denk ik ook. Zullen we een liedje doen? Een nummertje doen?
1: Of een versje?
2: Ja.
1: Ja, een versje met achtergrondmuziek.
2: Ja, wat vind je van... Zullen we ABBA doen?
1: Laten we ABBA doen. Okay. Voor deze ene keer.
2: Doen we die.
1: Oké.

0: Die piano, weet je wie dat speelt?
1: Björn Dingenson.
2: Björn Ulvaeus?
1: Ja.
2: Nee. Is Pieter van Vullenheuven.
1: Nee, die was...
2: Pieter van Vullenheuven. Nee, dat hoor je aan de touché.
1: Aan de touché?
2: Het touché van de piano hoor je dat Pieter van Vullenheuven is.
1: Ja, dat kan
2: en als je nog beter luistert, dan hoor je ook een beetje zijn oren klapperen.
1: Ja, maar dat hebben ze eruit gehaald.
2: Ja, dat is de oorfilter hebben ze dat gedaan. Hè?
1: Ja. Maar jongens, het is weer mooi weer buiten. En we maken er gewoon vanmiddag een dolle boel van, toch? Ja. Martha Reeves.
2: En
1: die was
2: Vandellas.
1: Bekend van de Vandellas. Hè?
2: Ja,
1: en die had, ze hadden diverse hits. Waaronder onder andere...
2: Deze.
1: Dancing in the Street.
2: Je kent hem ook natuurlijk van David Bowie en Mick Jagger.
1: Zeker.
2: Ja, deze is origineel.
1: Mick Jagger?
2: Ja, Mick Jagger.

0: Dancing in the Street van deze Martha Reeves.
1: Yeah.
0: Die is een hele goede kenner. Dat heb ik van de week gehoord toevallig. Yeah. Hele goede kennis van Lionel Richie.
1: Oké. Okay.
0: Of geweest, maar daar wil ik even afwezen. Over Lionel Richie is wel wat raars te vertellen. Die heeft zijn been gebroken van de week.
1: Nee.
0: Ja, is zijn been gebroken, want die was bezig met zijn favoriete hobby.
1: Ja.
0: Dancing on the Ceiling. Toen viel het licht uit.
1: Kan dat nou, joh?
0: Ja, ik snap er ook niks van. Maar gelukkig hebben we nog een ander plaatje gevonden.
1: Ja, wie gaan we doen dan?
0: Ja, die gaan we doen.
1: Wie?
0: Lionel Richie.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Ja?
1: En hoe heet het nummer dan?
0: Ja, kom op. All Night Long. Oh, okay. Daar hebben we net keihard over zitten vergaderen. Heb je de notulen niet gelezen?
1: Nee, ik heb een heel ander nummer.
0: Je hebt een heel ander nummer
1: staan.
0: Waarom dan?
1: Ja, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we daar naar luisteren. Ik heb geen idee wat je gaat draaien, maar...
1: Ik ook niet.
0: Ook leuk.
1: Ja, ik hoor het al. Ik snap het.
0: Ja, nee, die machines wisselen die om. Tussendoor.
1: Ja. Ja. Okay. Nou, gaan we maar luisteren even dan.
0: Ja, ik ben benieuwd.

0: eraan.
1: Het gaat helemaal fout.
0: Wie is dit?
1: Nee, die hebben we al gehoord. Wacht even hoor.
0: Oh, ja.
1: Doen we deze maar. God, wat een rommeltje zeg.
0: Een zootje?
1: Ja, zou het nog goed komen? Ja,
0: was dat net, was dat Sugro Fornaciari?
1: Ja,
0: hebben
1: ja,
0: we gehoord?
1: Sugro was dat.
0: En dan is het nu dat verhaal van Lionel Richie. Dat was natuurlijk ook helemaal niet waar, dat met een gebroken been.
1: Nee.
0: Dat kan je rustig weghalen. Ja. Want nu gaan we wel naar de plaats. Komt hier all night long.

0: Laten we het maar zeggen, Aart, want beetje de mensen zien dat niet. Maar we krijgen hier namelijk nieuwe vloerbedekking in de studio.
1: Terwijl wij hier bezig zijn.
0: Dus die man die trekt gewoon een stekker eruit. Zit dan met schuifknopjes. En de man doet dat gewoon uit liefde. Ja, dan zit hij bij jou er weer eronder. Ja. Maar goed, het wordt wel heel erg mooi, hè?
1: Heeft de veters voor mijn schoenen aan elkaar gelijmd?
0: Ja.
1: Dat kan nog niet.
0: Nee, maar goed, dan weten de mensen het waar het in zit. Ja. Dat het niet aan ons ligt.
1: Het is niet aan de zomer.
0: En die man, ja, die meneer doet ook zijn best. Dus die oude vloerbedekker.
1: Ja.
0: Dan hebben we eigenlijk een beetje ontspanning nodig. Dus we hebben eigenlijk een dweilorkest eigenlijk nodig.
1: Zal ik eens een leuke anekdote vertellen?
0: Een anekdote.
1: Er was een portier.
0: Hou je het kort?
1: Er waren een paar portieren bij de oude Hilversum 3.
0: Meer Hilversum 3.
1: En er was er één, dat was een hele grote, die zat altijd koffie te drinken. Dat was meneer Oud. En die andere naam ben ik kwijt. Daar hadden wij niet zo'n band mee. Okay. En dan had je ome Jan. En oom Jan, dat was een man die nog een jaar voor zijn pensioen zat. En die een bril. En, ja, je moet het hoesje van het plaatje even kijken. En die kwam altijd bij Willem van Kooten, oftewel Joost den Draaier, de studio binnen als het lampje brandde. En dan riep hij heel hard in de microfoon. Meer Dixieland op Hilversum 3. Nou, en toen heeft Willem van Kooten gedacht, we gaan oom Jan een keer een discoplaatje laten maken met Dixieland. En dat is dit geworden. Sfeer.

0: Scooby-Doo-Bop, Scooby-Doo-Bop.
1: Mooi, hè?
0: Ja.
1: Hey, wat, even de nieuwe Dungeon Lane, The Boys of Dungeon Lane, Paul McCartney. Wat, jij hebt hem gekocht, hè?
0: Ik heb hem, ik moet dan altijd, Beatles dingen moet ik en Stones dingen, die koop ik gewoon per definitie.
1: Ja, ja.
0: Ik ben ermee opgegroeid en dat zit in mijn DNA.
1: Uh-huh.
0: Dat is erin ingeslopen.
1: Maar wat vind je ervan?
0: Ik ben gematigd. Gematigd enthousiast.
1: Okay, yeah.
0: Ik vond het te veel matige liedjes opstaan. En dat was ik voor Paul McCartney niet gewend.
1: Nee.
0: En ik denk dat ik aan 3, maximaal 4 nummers kom die echt leuk zijn.
1: Ja.
0: Waaronder het nummer wat we nu gaan draaien. Dat vind ik echt heerlijk liedje.
1: Lost Horizon.
0: Lost Horizon.

0: je hoort dat toch heel duidelijk. In ieder geval vind ik in dit nummer dat je toch wel een beetje Beatles sound doorheen hoort.
1: Ja, zeker. Weet je dat hoor je dat, zeker. Ja.
0: Ik zou haast zeggen, de George Harrison gitaar hoor je ergens. Ja. Als je goed luistert.
1: Wat leuk is, vandaag hadden we afgesproken, en dat hoor je al een beetje niet, een beetje veel denk ik, dat wij weten niet van tevoren wat we gaan draaien. Nee. Dat hebben we afgesproken.
0: Ja.
1: En dat maakt het heel erg moeilijk.
0: Ja, het is een spannende uitzending.
1: Het is spannende uitzending.
0: Ik heb een heerlijk blikje cola erbij. Dat maakt een hoop goed.
1: Zeker.
0: En ik moet er even wat vertellen. Mijn vader die zei altijd, Arend, ik was een deugd niet. Hè?
1: Ja, ja.
0: Ik wilde niet deugen, zeg maar. Mm. En ik op school.
1: Nog steeds niet, toch?
0: Nee. Okay. Maar het is uiteindelijk nog goed gekomen.
1: Ja,
0: Maar mensen, maakt u geen zorgen. Het is goed gekomen.
1: Ja.
0: Maar er zei mijn vader altijd, Aartje moet jong leren.
1: Jong leren?
0: Nee. Hij zei, Aart, je moet er jong leren.
1: Ja.
0: En nou, toen kon ik eindelijk 12 sinaasappels in de lucht houden. Ja. Wat denk je? Weer niet goed.
1: Fijn idee.
0: Nee.
1: Even kijken.
0: Lady in Red.
1: A Lady in Red, hè?
0: Van Christenburg. De Canadees uit Canada.
1: Ik hoor alleen maar regen op dit moment.
0: Een van zijn mooiste liedjes. Live uitvoering. Die is ook wel eens een keer leuk.
1: Ja.

0: dit was dan de live-uitvoering.
1: Dit is de live-uitvoering. Maar als je heel goed luistert...
0: Ja.
1: Is het niet de Lady in Red?
0: Nee, dat was het niet.
1: Nee, tenminste, het kwam mij niet helemaal bekend voor als liedje Lady in Red.
0: Is deze het dan misschien?
1: Komt er dichter in de buurt. Komt er een stuk dichterbij.
0: Lady in Red.
1: Christenburg uit Canada.

0: My Lady in Red.
1: Ik heb één keer een verkeerde...
0: Mooi nummer hoor, trouwens. Ja. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig.
1: Er is hiermee doorgebroken. Waarschijnlijk komt hij wel eens een keer... Als we weer verder gekomen met wat vandaag ook niet gebeurt.
2: Nee.
1: Omdat we dus onze hele playlist kwijt zijn.
2: Ja.
1: Maar die komt vast en zeker nog wel een keer voorbij. In de originele uitvoering, in de originele plek en in de originele...
0: Ja, dat gaan we zeker een keer doen.
1: Ik heb een verkering gehad hier.
2: Heb je dat?
1: Die was onverbeterlijk, echt onverbeterlijk in rood. Dat is echt...
2: Ja?
1: Ja, nee. Je hebt wel eens als man zijnde, weet niet of dat bij vrouwen ook is, dat wij in een rood pak lopen of zo.
2: Mm-hmm.
1: Maar als een meisje of een mevrouw of een dame in het rood is, dan hebben ze al twee strepen voor bij mij.
2: Ja.
1: Dat is nou helemaal zo.
0: Red boots are made for walking, hè?
1: Ja, Nancy Sinatra.
0: Zeker. Maar we hebben een singeltje, we hebben een vinyl dingetje klaar liggen, toch?
1: Dat moet toch
0: lukken, hè?
1: 7-inch van vinyl, van plastic. Ja. En dan mijn favoriete band ook, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ja, daar komt hij. Electric Light Orchestra. All over the world.
0: Hoor je hem kraken?
1: Ja.
0: Mooi, hè?
1: Ja.

0: Live-uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis.
1: Dat is mooi, hè? Zo'n stukje vinyl, toch?
2: Ja, het is uit de film Xanadu.
1: Ja.
2: Die kennen we ook nog. Ja, de. Er zijn een hele hoop mensen van... hoe heet ze nou?
1: Hij ligt nog na te kraken.
2: Tikt, hè? tik. Van Olivia Newton-John.
1: Ja.
2: Die zong ook bij Electric Light Orchestra met het liedje Xanadu. Dat zullen we binnen nu en een bepaalde periode... zullen we die ook nog wel eens een keer draaien. Want wij zitten natuurlijk op... Wij zitten op Electric Light Orchestra, als het goed is.
1: Jazeker.
2: Net zoals als het Nederlands elftal niet op voetballen zit.
1: Hij komt even opzij van de vloerbedekking, man.
2: Hé, ja, met die grote rol. Gaat hij dat uitrollen?
1: Ja, gaat hij het uitrollen?
2: Je kent toch niet?
1: Nee, jongen.
2: Tijdens de uitzending. Kom op, dan.
1: Even wachten. Ja, een zootje. Ik heb het gezegd, hoor. Ja. Zullen we iets van Sting doen?
2: Sting is een voorbeeld van hoe een Engelsman draait.
1: Ja, we zijn bekend met de police.
2: Sting. Je weet waarom die Sting heet?
1: Nee.
2: Heb je geen idee?
1: Nee.
2: Oh, dat is echt een leuk verhaal.
1: Ja.
2: Hij had op school altijd een rugby shirt aan met geel-zwarte strepen.
1: Oh ja, die heb ik ook nog gehad.
2: Als een wesp.
1: Ja.
2: En daar komt dat Sting vandaan.
1: Oh, leuk.
2: Dus dat is de bijnaam van school al.
1: Mooi.
2: Leuk, hè?
1: Ja.
2: Dat is een leuk weetje.
1: Englishman in New York. Nou, dat is nog meer een weetje. Hij is commandeur in de orde van het Britse Rijk, hè? Dat heeft hij van mevrouw Elisabeth gekregen.
2: Ik heb dat filmpje gezien.
1: Ja, ja.
2: Hij is, maar dat heeft hij dus ook wel verdiend, en die jongens van de politie.
1: Ja. Oké, Englishman in New York.
2: Padam, padam.

0: van het werkelijk fantastische... Ja, maar dat meen ik echt serieus, hè. Ik ben niet over het algemeen niet zo serieus, maar... Ja, hou eens op met de getoeter. Ja? Stoppen nou. Hé. Hey,
1: ja, hij had er nog een paar over, joh. Ja. Laat hem maar even.
0: Van het schitterende album The Dream of the Blue Turtle.
1: Ja,
0: mijn favoriete album van Police en Sting samen. Ja. Dan is dat mijn absolute favoriete liedje.
1: Mijn
0: favoriete album.
1: Even terug in de tijd.
0: Heel lang.
1: 1963 zitten we nu.
0: Tjeetje, pietje.
1: Ja, dan hebben we het over The Shoes. The Shoes uit Zoeterwoude. Met als zanger.
0: Theo van Es.
1: Theo van Es. Dat is die toch van Code in the Beat, hoor?
0: Nee. Ja, Theo.
1: Tetje
0: van Es, ja.
1: Ja. O, splijtgas, hè, dat is dat. Maar ze waren actief van 63 tot 75. En met oog op het bezoek van...
0: De keizer van... niet Hirohito meer, hè?
1: Nee, joh.
0: Hij heet anders nu tegenwoordig, hè? Andere keizer.
1: Een leuke kleine man.
0: Leuk mannetje,
1: hoor. Die stoppen hem zo hier.
0: Ze hebben samen voetbal gekeken met Willem-Alexander.
1: Apart.
0: Ja, mocht hij in één zaal?
1: Nee, niet met anderen erbij. Zo ultiem, met z'n vieren.
0: Oh, met z'n vieren. Een bitterballetje erbij.
1: Ja.
0: Een beetje een glaasje prik.
1: Ja, normaal is die altijd met bewaking. Dan mogen ze niet juichen. En wat ik ook zo... Voordat we naar die volgende plaat gaan, maar we hebben het toch nog tijd over. Ik gezien op tv dat die Japanners gaan dus de hele... Waar ze gezeten hebben, gaan ze allemaal opruimen.
0: Het hele stadion is waar zij gezeten hebben schoon achtergelaten.
1: Nou, dat is toch geweldig. Ja, dat is toch
0: normaal. En het schijnt ook dat je...
1: Waar zijn als je het kwijtgeraakt?
0: In stadions, of wel op straat ook, geen peuken vindt in Japan.
1: Nee.
0: In Tokio.
1: Nee, ik ben er wel 12
0: Osaka,
1: keer geweest,
0: waar je ook bent.
1: Ja.
0: Er schijnt alleen in Hiroshima schijnen nog wat peuken op de straat.
1: Ja, ik ben er 12 keer geweest en dat komt ze roken niet.
0: Nee?

0: toch nog eens een keer iets goeds gekomen uit Den Haag.
1: Zoeterwoude.
0: Ja, Zoeterwoude, ja, dat is een voorstad van Den Haag, zeg maar. Ja. Dus er komt weinig goeds uit Den Haag. Tenminste, vandaag anno 2026.
1: Oh, nee, nee,
0: kan
1: nee,
0: ik ze er
1: meer.
0: Niet op betrappen.
1: Nee. Was het de Anouk niet? Kan die niet uit
0: Den Haag? Anouk? Ja, en de motions. En, nee, en Golden Earring, et cetera. Ja, nee. Den Haag was echt Beat City nummer 1 in Nederland. Ja, ja, Beat City ook, geweldig. Ja. Dan denk je al gauw aan landbouw. Een suikerbiet.
1: Suikerbiet. Ja, ja. Ja. Campagne, hè, noemen ze dat. Campagne. Ja, ja. Zullen we
0: Eric Clapton? Vriend van de show.
1: Ja,
0: even vriend van de show, even I Shot the Sheriff.

0: Origineel van Bob Marley.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, blijft uniek plaatje. Dus net zoals wat ook een mooie, hoe heet het? No Woman, No Cry.
1: Ja.
0: Dat is ook zo. In één zin kan je dus je hele leven invullen. Ja. No Woman, No Cry. No cry.
1: Ja. Nou. Mooi, mooi gezegd.
0: Het leven in het kort.
2: We moeten alweer afscheid nemen van dit zeer verwarrende eerste uur eigenlijk.
0: Ja, maar dat komt door omstandigheden. Die man hier met die vloerbedekking.
2: Ja, hij is even weg. Ik weet niet wat hij aan het doen is.
0: Is hij lunchen?
2: Ja, ik heb geen idee.
0: Beetje laat, hè?
2: Hij ging net weg. Hij was niet boos. Oh. Maar ja, goed, we gaan het zien.
0: Kunnen we wel lopen over die lijn? Kunnen
2: ja, we dan nou.
0: Want ik moet even een bakkie halen.
2: Nou, ik zou wel voorzichtig zijn dat hij niet vast komt te zitten.
0: Nou, luisteren we even naar de Roebetje.
2: Ja. Tot 2 uur.
0: Tot straks.
2: Doei.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant: Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: Ladies and gentlemen, we are approaching Mars lower orbit. Fasten your seatbelts and prepare yourself for atmospheric re-entrance. Hey, dude.

0: Elton John die was in Hilversum. Hij had toen een prachtige villa in Loosdrecht gehuurd. Mm-hmm. En toen reed hij dus tussen Loosdrecht en Hilversum, Wisseloord Studios, in die grote rode Rolls Royce.
1: Aha.
0: Die we kennen uit de clip van Nikita.
1: Ja, ja. Mm-hmm.
0: Die cabrio.
1: Mm-hmm.
0: En toen was hij onderweg van Loosdrecht naar Hilversum, naar de studio, had hij met pech kwam hij te staan.
1: Oh.
0: Dus op een gegeven moment komt Elton John, gesleept door een meegewachtwagen,
1: nee, ja,
0: bij ons het terrein oprijden. Ja. Wat een gênante vertoning.
1: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
0: Maar het was wel een uniek beeld. Ja. Toen hadden we nog geen telefoontjes met camera's en dat soort dingen.
1: Nee. Maar
0: dat had ik graag vastgelegd. Elton John met zijn bril op en alles, toeters en bellen. Open cabrio, prachtig weer.
1: Ja,
0: en dan het pech met een touwtje aan een wegenwachtautootje. En toen kwam er een monteur, die hebben dat ding weer aangemaakt. En kon hij s'avonds weer op de auto.
1: Ja, ja. Nou, iedereen weer welkom bij het tweede uur. Hè.
0: Frits Music Mix. Twee uur, ja.
1: Fred en Aard, ontvangen jullie.
0: Goedemiddag.
1: En that's why they call it the blues. Hè.
0: Zoals is dat die blues
1: van Elton John. De blues zonder knopen. Ja, die kunnen we nou niet laten horen. Nee. Maar dat doen we de volgende keer wel weer een keer.
0: Ja.
1: Wounded, als je een pijnlijke knie hebt.
0: Ja, je valt erop.
1: Je
0: valt erop. Maar dat waren, ja. Dit is een hele belangrijke slag in Amerika geweest.
1: Mm-hmm.
0: De slag om Wounded Knee. Dus
1: ja.
0: in de grote burgeroorlog daar.
1: Ja, ja.
0: En toen de Indianen nog de echte vijand waren. En daar zijn heel veel Indianen om het leven gekomen.
1: Ja.
0: En daar heeft Redbone toen een liedje over gemaakt. En dat is een van de favoriete liedjes van de motorclub bij mij om de hoek.

0: Poendutni. Poendutni. Dat is Indianenweg.
1: Je hoort het tamtam nog een beetje. Hè?
0: Ja, en de rooksignalen. Hè? Heb je dat wel eens vertrouwd? Van de rooksignalen van die Indianen op de berg?
1: Ja, die heb ik verteld.
0: Oh, die hebben we wel verteld. Ja, ja. Oké, dan doen we die niet meer.
1: Nee.
0: Die mensen die zullen nu zich afvragen. Hoe zou je het afgelopen met die rooksignalen van die oude Indiaan?
1: Ja, nou niet goed.
0: Dat is afgelopen. Hebben we nog iets over Moody Blues of zo?
1: Moody Blues, ja.
0: Kunnen we daar iets van draaien?
1: Zullen we dan Night of Heart zetten? Nights of Heart zetten?
0: Dat is misschien wel een goed idee.
1: Dat had je niet gehoord, hè?
0: Zullen we die doen?
1: Ja, doen we.
0: Oké.

0: Bonnie M.
1: Ja, Bonnie M.
0: Heb je ze wel eens zien optreden?
1: Bonnie M, nee.
0: Heb je ze wel eens horen optreden?
1: Nee, ook niet.
0: Ik heb ze wel eens zien optreden.
1: Oh.
0: Maar ik heb ze nooit gehoord.
1: Je hebt ze nooit gehoord.
0: Dat is ook een fullplay big band, hè?
1: Ja.
0: Dus ze waren er net zoals de Milli Vanillies en zo. Dat was, dat was een act. En daar kwamen ze mee weg. Ja, prima.
1: Even kijken, Sandy Coast.
0: Sandy Coast. We hebben het toen straks over Haag. Over de Haag.
1: Over de Haag.
0: Over de beachstot.
1: Nou.
0: En daar komen ze ook vandaan.
1: Ja.
0: Ik zit hier net even te lezen over iemand die schrijft over van zuurkool en vette zuur. Omdat deze even, dan ben ik hem even kwijt.
1: Oké, nou pak het even over. Dan The Eyes of Jenny gaan we luisteren.
0: Ja, gaan we eerst luisteren.
1: Ja, was internationaal de meest populaire compositie.
0: Zeker.
1: Sandy Coast.

0: Eyes of Jenny?
1: Eyes of Jenny. Mooi, prachtig
0: zijn ze
1: nummer.
0: Dicht?
1: Ja, ja, ja. Nee, ik zei prachtig nummer.
0: Afgelopen week, recent, maandag, was het zondag, hoorden we dat Wim T. Schiffers overleden was. Mm-hmm. En misschien dat we straks nog even iets kunnen draaien van zijn oeuvre, uitgevoerd toen door Dolf Brouwers. Ik zal even een klein stukje doen. Rode wijn en pruimendanten, zeer veel drank en ook fazanten. Tonnen bier en stapels brood, harde worst, vol kokosnoot. Pittig sausje van weleer. Ach, wat wil een mens nog meer? Nou, zo gek zat die Wim T. Schippers in elkaar. En wij luisterden altijd vroeger echt met gekrulde achterbenen. Bijna in de rubrieksplassen. Bij een ronflonflon van Jacques Plafond. En dat...

0: briljant. Echte, ja, Wim T. Schippers. Ja.
1: Een uniek mens, zeg
0: maar. Ja, nee, maar ook... Dus,
2: je hebt... Hoe zo'n afgezaagd nummer van Stijn en Meryl... door mijn benadering een geheel andere dimensie krijgt.
0: Het is, ik heb een paar keer met het genoegen gehad... dat ik toen bij Verkrijn Torriga kwam bij Hollands Glorie. Mm-hmm. En het was echt een feest om met die man te zitten praten met chef Van Oekel. Ja. En dan ging hij ook ineens van midden in een gezin ging hij ook opera zingen. Hij kon heel goed opera zingen. Hij was operettezanger eigenlijk.
3: Ja, ja.
0: En hilarisch. Maar al die teksten die... waarvan wij dachten dat die van hem waren... die waren natuurlijk van Wim T. Schippers... die overleden is. 83 jaar geleefd aan deze week. Ken jij de televisieserie...

0: Kojak.
1: Kojak, ja, ja.
0: Kojak.
1: Met die kale.
0: Kojak, daar is die kale. En die was ook een begnadigd verteller. En die had natuurlijk een enorm prachtige stem. En daar heeft een paar platen, en waarvan ik dit eigenlijk wel een hoogtepunt vind, is de If van Brad.
1: Ja. En je hoort hem kraken, hè?
0: Ja, 7 inch.
1: Ja, 7 inch. Mooi.
0: Tellingse Fellers en If.

0: If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show the you I've come to know. And if a face could launch a thousand ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when, my love, for life is running dry, you come. You come and pour yourself on me. If a man could be two places at one time, well, I'd be with you tomorrow and today beside you all the way. If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then one by one, the stars would all go out. Then you and I would simply fly away.
1: Ja. Woorden schieten tekort.
2: Hij kraakt nog een beetje na.
1: Ja, dit is toch fantastisch. Tenminste, ik vind het fantastisch. Als je daar, dit graaft zo diep. Die man heeft echt zo'n mooie stem. Ik zou denken dat als hij alsnog, en dan ben ik toch al behoorlijk op leeftijd, als hij Sneeuwwitje zou vertellen, dat ik het nog steeds leuk vind. Alleen Sneeuwwitje, hè?
3: Ja.
1: Weet je dat trouwens toen Sneeuwwitje doodgevonden werd? Hebben ze in het maagdenvlies 7 kleine gaatjes gevonden.
3: Oh, oké. Okay. Zullen we doorgaan met Debbie?
1: Dat is Debrieri?
3: Ja, de band Blondie, opgericht in 1974 door de gitarist Chris Stein en de serveerster en Playboy Bunny.
1: Bunny?
3: Deborah Harry.
1: Ja, wie kent hem niet. Nog steeds staat ze op het podium. Hè?
3: Ja, maar de eerste officiële LP die kwam pas uit in 1977. En daar stond het nummer, de single eigenlijk.
1: De niet.

0: leuke van Blondie is dat ze helemaal niet blond was.
1: Nee.
0: Was net blond. Ja. Dat wist niemand, hè? Dat kon je ook niet zien, hè? Ja, hier.
2: Maar het was eigenlijk de band, hè, die zou heten.
0: Ja, de Blonde. Ja, maar zij was het uithang. Nou, dat mag je niet zeggen, uithangbord. Dat is niet netjes als je dat tegen.
2: Nou ja, ze was wel serveerster. Dus dan kan het wel.
0: Ja.
2: Dat kan
0: als
2: wel.
0: Je het zo zegt. Ja, ja, ik wist niet dat ze serveerster geweest is.
2: Oh, ja, dat zijn, van, oh, had ik dat niet verteld?
0: Uit serveerster?
2: Nee, ze was
0: uit serveerster.
2: Ja, hangbord. Ook uit serveerster. Ja, god, ja, weet je. Je moet ergens beginnen, toch? Voor ja, met dat, je carrière.
0: Dat heb ik tegen die jongens van het Nederlands zelf dan ook gezegd. Je moet er ergens beginnen.
2: Ja, dus, nou, maar schijnt, die hebben niet geluisterd de volgende
0: keer. Nee, maar ik heb nu vanmiddag heb ik toevallig gehoord dat er ook twee op voetballen zitten.
2: Echt waar?
0: Ja, twee.
2: Nou.
0: Ja, dat kon Koeman ook niet weten, hè, dat er maar twee waren.

Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen. Dit is Fred's Music Mix bij Flevo Ziekenomroep. Daar word je vrolijk van.

0: Mooi, hè?
1: Brotherhood. Over een meisje van drie.
0: Oh. Brotherhood of Man. Ja. En dat is wel raar, Brotherhood of Man, want het waren twee mannen en twee vrouwen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Ze waren met z'n vieren.
1: Ja, dat is een kwartet, zeg maar.
0: Ja, een kwartet.
1: Dat als je kaarten bij elkaar hebt, katetten noemden wij dat vroeger. Ja. Zullen we een potje katetten?
0: Ja. Nou, ja. Dat kan.
1: Brotherhood of Man. Ja, ja, leuk.
0: Eens even kijken, want we...
1: Tijdje terug.
0: Ja, The Cats, dat is lang geleden.
1: Zo.
0: Dat is lang geleden.
1: Er is nu, ja, kijk, je bent pas geslaagd als band, ja, als er een tribute band voor je komt.
0: Ja.
1: En die jongens van Leftside...
0: Ja, die hebben ze nu, ja.
1: Die jongens van Leftside, althans een paar van Leftside, ja, die doen tegenwoordig dus de tribute band van The Cats.
0: Ja, en linkse rakkers, hè, eigenlijk. Leftside.
1: Ja, als je het zo ziet, dan waren zij wel de eerste.
0: Zeker.

0: Een soort tjalalala.
1: Ja.
0: I need you.
1: Ja, dat, ja.
0: Tjalalala. Tjalalala. Ze maakten er zich wel met een Jantje van Leijen af.
1: Ja.
0: Ken jij
1: ja,
0: trouwens Jantje van Leijen?
1: Nee, wel zijn broer.
0: Zijn broer, ja. Kees van Leijen.
1: Kees, ja.
0: Ja.
1: Maar daar heb je verder niks aan.
0: Nee,
1: Kees heb je verder niks.
0: Dat is helemaal weg. Heb jij op school ook quivers gespaard?
1: Ja, ik had twee dubbelen.
0: Had jij twee dubbelen?
1: En ik kwam er niet vanaf.
0: Kon je ruilen?
1: Nee, ik kwam er niet vanaf.
0: Niet vanaf?
1: Niemand okay. wilde een quiver. Maar toen kwamen die Sutherland Brothers.
0: En toen werden ze interessant, hè?
1: En toen kwam hij ineens. En toen belandde ik in the arms of...
0: Mary.

0: Dat was hem dan, hè?
1: Tjeutje Pietje van de Korte Plaats, zeg.
2: Ja.
1: Zitten we
2: nog
1: even een... Overigens zat ik... Ik zit nu eventjes te recupereren over dat Japanse voetbal. Mm-hmm. Maar heb jij gezien dat ze met stokjes speelden?
0: Met stokjes?
1: Ja.
0: Nee, dat heb ik niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Doen ze dat dan?
1: Ja, ik weet het niet. Ze zegt dan dat de Japanners die doen alles met stokjes. Oh. Maar dan kan ik ben er niet van. Dus ik vraag maar aan jou. Ik heb helemaal überhaupt geen verstand van voetballen.
0: Nee.
1: Heb jij voetbal gezeten vroeger?
0: Ik heb wel met stokjes gegeten. Nee, ik heb nooit op voetbal gezeten. Nee, ik heb er helemaal geen verstand van.
1: Ja, ik heb er wel eens een keer op gezeten, maar op de bal zelf.
0: Ja.
1: Dan ga je erop zitten en dan... Poof, poof. Ja. En dan val je er ook weer zo af.
0: Dat was wel toen met die ene Japaner, die kwam bij de oogarts. Ken je die? Had ook met stokjes. Nee, hij had niet met stokjes. Dus die zegt tegen die oogarts, ik heb elke keer zo pijn in mijn linker oog als ik koffie drink.
1: Ja.
0: Zegt die oogarts, moet je het lepeltje eruit halen.

0: Ja, het is altijd even zonde om muziek te onderbreken.
1: Uitzwaaien.
0: Maar we gaan weer afscheid nemen.
1: Overigens, kwam een man bij de dokter en die prikte. Hij zegt, als ik hier druk, heb ik pijn. En als ik hier druk, heb ik ook pijn. Als ik hier druk, heb ik ook pijn. Hij zei, daar laat de dokter zelf eens kijken. Hij zegt, ik zie het al, gebroken vinger.
0: Ja, dat is het. Alle luisteraars, alle beste.
1: Terug in de zon.
0: Terug in de zon, snel mogelijk. En beter worden.
1: Beter worden.
0: Tot volgende week.
1: Doei.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hane als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: klassieke omroep.
1: Jan de Bakker had me zondag uitgenodigd voor een wedstrijd tussen Ajax en Blauw-Wit. Nou, die slomen het er eer mee in gelegen. Je wordt koud, mens, als je daar te knijzen zit. Ik heb nooit geweten dat ik zo sportief was. Want nou ja, van voetbal wist ik nog niet veel. Maar zo nou en dan dacht ik dat ik het afleed. Want de zenuwen die zaten in mijn keel. 20 knullen in der Jansen en Tilanus liepen los in het midden op een grasveld rond. Was ze veel de mens om zo rauw in te bijten. Af en toe dan kwam het water in mijn mond. Ik zat zonder erg dat snoepgoed aan te kijken. En ik wist niet dat het al begonnen was. Eensklaps riep de bakker kool en van emotie vielen al zijn valse tanden in het gras. In de verte sting een gozer in een poortje met van achteren een soortement van net. Ik zeg, waarom gaat die vent niet aan de kant staan? Hij krijgt iedere keer die stuiter op zijn het. Jan die had me toe de regels uitgelegen en hij zei, die vent heet keeper en dat mot. Wie de voetbal in het net schopt, heeft een kooltje. En wie de meeste kooltjes krijgt, die wint de pot. Een brok kifteling floot telkens op een fluitje. En dan riep hij hens, penalty of free kick. En dan moesten ze van voren af aan beginnen. Ik zeg, waarom krijgt die druiloor niet de hik? Als die nog eens roet in het eten durft te gooien, dan maak ik ook hens, maar dan gaat het met geweld. Zal ik hem een penalty op zijn ogen geven, dat zijn hele middenlinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd reuze spannend en de hele klit krioelde op de grond. Jan riep corner, dat is een doodschop om een hoekie. En toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, tjesses Jan, daar vallen toch geen dooie, hè? Ik bedoel me haast, het is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes wat verstrooiing op de nieuwe wandelweg. Iedere keer stormde een ploegje weer naar voren en dan kreeg die bal een mep, ik riep, hij leidt. Als de bal weer in het netje was gekieperd, dan floot die lange en dan riepen ze offside. Jan die zei me dan, het kooltje is niet geldig en hij lag in het net, dat komt toch niet te pas. Toen zei Jan, die speel, die had niet mogen schieten, omdat die in overspelpositie was. Ik hoorde niks meer als hup Ajax of hup Feyenoord, om die scheidsrechter wier ik toch toe zo vals. Dat ik gooide een banaanvlak op zijn ponem en viel huilende mijn bakker om zijn hals. Nou, die smeedde gauw het ijzer toen het heet was en hij gaf me een verbouwereerde zoen. Ik weet heus niet wie de wedstrijd heeft gewonnen, maar mijn Jantje is voor mij de kampioen.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: U luistert naar de Flevo.

0: maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Iemand zal de hond uitlaten, iemand zal de planten water geven, iemand zal de tuin sproeien en de gordijnen sluiten. Iemand zal de was ophangen, iemand zal de sokken rollen, iemand zal de stoel.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood. Die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Een goedemiddag. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de wieselloop in de Twentse Wierden niet door. En dat geldt ook voor de vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Je weet in deze dagen niet wat kan gebeuren morgen. En daarom moet je hamsteren en voor de toekomst zorgen. Dus gingen wij in Purmerend eens naar de veemarkt toe en kochten voor een prikkie tweedehands een eigen koe.

Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt 's nachts op een trijpe, Louis XV canapé. De kattenbak op het nachtkastplank.

Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezeemd, dat is voor de motten. En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten. We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop. En alle oude hoeden van mijn

wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs 7 trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas aan welke knop je trekken moet.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

als ik een dag van jou gescheiden ben. Dat is iets waaraan ik zeker nooit meer wen. Zonder woord, alleen een blik,

dat is iets waaraan ik zeker nooit meer wen. Zonder woord, alleen een blik, dat zegt voor ons al veel. Jij en ik, wij vormen samen een geheel.

Ik wil niet lopen in cirkels. Ik wil alleen een lege weg. Als een canvas onbeschilderd. Met woorden nooit gezegd. Geen valkuil vol herinneringen over wat ik heb gelaten, gelogen of gedaan. Ik wil alleen nog maar geloven en elke dag opnieuw bestaan.

plannen. 100 mijlen verderop, aan de horizon te wachten. Schijnend vanaf de top, ben al lang niet daar waar ik wil zijn. Zeg ik mezelf nog steeds, de grootste valkuil ooit, met leugens eroverheen. Hoe vaak zie ik de zon echt, hoe echt voel ik de regen. Terwijl ik van alles zeg, ben ik ergens anders.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.
4: De opkikker van de maand.
5: Manhattan.
6: Manhattan?
5: Van Lawrence Hart en Richard Rodgers. Oeh.

0: verte?
1: Tussen al die andere huizen.
0: Nou ja, die denk je dan weg. Die denk je dan weg.
1: Ze hebben hier ook zulke mooie telefooncellen.
0: Prachtig telefooncellen.

0: Laatste keer in dit programma, hè?
1: Laatste keer in dit programma. Ja, ja, dan gaan we naar
0: de opkikker.
1: Want de opkikker van juni.
0: Want volgende maand is het zomer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, het is nu ook zomer.
1: Ja, kun je wel stellen, ja.
0: Ja, dat vind ik wel. Ik vind het een beetje zachtjes. Ligt dat aan mij of niet?
1: Nou, ik hoor jou luid en duidelijk.
0: Luid en duidelijk nog wel. Hé, hey, maar jij bent Jan van Leunen.
1: En jij bent Peter Bakker.
0: En we gaan tot 10 uur gaan we weer de muzikale vaart doen. Op geweldig. Deze donderdagavond of vrijdagochtend als u naar de herhaling luistert. En dat betekent dat we gewoon lekker veel muziek gaan draaien. Af en toe er wat over vertellen. Rond 9:30 iets van cabaret hebben. Nou, dat is het eigenlijk wel, hè?
1: Ja, dus we gaan beginnen, denk ik.
0: Zullen we doen?
1: Ja.
0: Ik zei dat het zomer was, hè?
1: Nou,
0: daar is die.
1: Beter kunnen we niet beginnen dan.
0: Nee, precies. Mungo Jerry in de summertime.

0: mooi, man.
1: Uit de United Kingdom.
0: Oh ja?
1: Ja, Olivia Lauren Dean. En, in 2017 verscheen ze voor het eerst als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. En voordat ze aan een solo-carrière begon in 2023, had ze internationaal succes met het album Messi, gevolgd door het album The Art of Loving uit 2025. En daar komt dit nummer vanaf. Nieuwe single.
0: Ja, nou mooi.
1: Ja.
0: Ja, het is wel een apart. Beetje apart.
1: Nee. Ja, ja, ze ziet er ook wel een beetje apart uit.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ja, ik heb geen plaatje ervan.
1: Ja, ik wel.
0: Ja, jij wel. Natuurlijk, ja. Hey, de Mungo Jerry die zat er nog voor met In de Summertime. Een hele grote zomer. Er komen er nog een paar meer voorbij met het thema summer. Want ik was er op het zoeken vanmiddag. Ik dacht, oh, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Ik heb er één weg gedaan. Die doe ik niet.
1: Wil je vertellen wie?
0: Nee.
1: Ik ga niet vertellen.
0: We gaan naar Samantha Fox. Nothing gonna stop us now.

0: Je bent toch nooit met je schoonmoeder getrouwd?
1: Nee. Huh? Nou ja, sommigen wel.
0: Ja, ja.
1: Het gebeurt ook wel dat de schoonmoeder haar partijdelijker uitziet als de dochter zelf. Maar dat even tezijde.
0: Ik hoop niet dat je het... Laat me zitten.
1: Nee, nee,
0: schoonmoederbloes, nee, nee. Bas Derksen. Jij zegt die bestaat helemaal niet.
1: Nee, nee, dat is weer zo'n AI-gevalletje.
0: Net als Michael Bennett en zo.
1: Ja, ja, een beetje als Michael Bennett. Het wordt ook specifiek ook aangegeven. Ze mogen het ook niet meer zo uitbrengen. Er wordt nu echt bijzetten dat het AI geconstrueerd is.
0: Ah ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dat heb ik nog niet. Daar ben ik nog niet tegengekomen.
1: Ja, nee, je kreeg er een heel verhaaltje bij dat het AI geconstrueerd was en dat het niet echt was.
0: Dat heb je ook met die Duitser.
1: Ja, die heb je ook een keer gedraaid.
0: Ja, die heb ik ook een keer gedraaid. Ik denk eens in de 2 dagen brengt hij een nieuwe single uit, zeg maar. Ja. Een nieuw ding.
1: Ja.
0: En dat is allemaal dus AI.
1: Ja.
0: Alleen hij maakt wel de tekst zelf.
1: Nou ja, goed, dat zal deze jongen ook wel gedaan hebben. En hij heeft zich een beetje Derks genoemd, waarschijnlijk omdat hij fan is van Johan Derks.
0: Ja.
1: Ja, maar dat is blues natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus hij heeft gewoon...
0: Dat wel.
1: Maar goed, het klonk wel aardig, moet ik zeggen.
0: Het is wel grappig.
1: Ja.
0: Samantha Fox staat ervoor met Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Ja.
0: En we gaan nu even de school...
1: Heerlijk. Oh, ik ben zo blij dat je deze gaat draaien.
0: Ja.
1: Ach, geweldig. Ja. Ik hou hiervan.
0: We gaan even... Ja, dat gaat weer gebeuren, hè. De komende weken gaan de scholen weer uit.
1: Ja.
0: En dan hebben we weer zomervakantie.
1: Ja.
0: Alice Cooper heeft daar in de jaren 70 een plaatje van gemaakt. En die gaan we nu draaien.
1: Mooi.

0: Ach, ken je dat nog? Kunt u mij de weg naar Halen vertellen, meneer?
1: Ja.
0: Ja, leuk toch? Ik heb het niet heel veel gezien, maar het is wel voorbij gebleven nog. Ja. En mijn grote vriend Rob de Nijs speelde er ook in mee natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Ja.
0: Maar goed, dit was Loekie Knol. En zij was is nog steeds een Nederlandse zangeres en actrice. En ze speelde lange tijd samen met Henry Langeveld. Waarbij Knol de zang en presentatie op zich nam. En Langeveld de vleugel speelde. Ja, wel even.
1: Ja, ja. Nou, mooi.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En in Kunt u mij de weg naar Hamel vertellen, was lid Wientje Wallig.
1: Ja.
0: De dochter van de burgemeester.
1: Oh, dat wist ik dan weer niet. Maar ik wist wel dat het lid Wientje was. Niet dat ik het ook veel gezien heb, maar... Want,
0: dat zijn van die dingen die blijven in je... Toch in je brein ergens hangen.
1: Ja, je hebt er helemaal niks aan in die informatie. Maar. Zo is er wel meer. Dat is blijven hangen waar je helemaal niks aan hebt. School Sounds van Alice Cooper zat daar voor goed. Ja, jij ziet er gelijk weer wat bij, hè? Natuurlijk.
0: Ja, dat zal niet.
1: We gaan naar...
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Dan mag ik even vertellen welke.
0: Oh ja, The Road to Mandalay wordt weer aangevraagd van Robbie Williams. Is eindelijk weer eens een keer wat van Robbie. Daar hebben we heel lang niets van gedraaid.
1: Robbie Williams.
0: Wobby, ja.
1: Hij gaat met Felix eten.
0: Ja, ook dat toch. Ik vind het trouwens wel een leuke reclame. Moet ik echt toegeven, ik vind het wel leuk gemaakt.
1: Ja, is wel grappig.
0: Maar goed, niets over de KitKat en zo.
1: Ik snap Whiskas.
0: Ja, en Whiskas, ja.
1: Want zit er weer reclame
0: te maken. En gourmet en dat soort dingen allemaal. Ja. Maar goed, The Road to Mandalay, aangevraagd door Harriet. En voor iedereen die luistert en ook vooral voor het verplegend personeel. Want die zijn vanavond natuurlijk ook weer druk in de weer met toch allerlei dingen. En opletten of de patiënten wel allemaal goed liggen, erbij liggen en wat eten hebben en dat soort dingen allemaal.
1: Ja, precies.
0: Je hebt natuurlijk ook van die mensen die altijd even een praatje willen en even gauw aan het knopje drukken en dan komen ze eventjes bij het gelijk kletsen.
1: Oh ja?
0: Ja, doen ze ook wel eens.
1: Oh.
0: Ze hebben er wat minder tijd voor tegenwoordig. Want,
1: ja, wil ik zeggen.
0: Maar nee, dat willen ze nog wel eens doen. Dus toen ik 10 jaar geleden in het ziekenhuis lag, werd het nog wel gedaan. Toen kwam hij, lak me onderhouden.
1: Robbie Williams.
0: Robbie.
1: En The Road to Mandalay.
3: Say a

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: niet zo'n grote hit van hem geweest, deze live.
1: Nee, dat is inderdaad niet een hele grote geweest. We hebben wel wat andere gedaan. Zoals bijvoorbeeld Red Red Wine is wel een bolk geweest. En Now Is The Time is een hele grote geweest.
0: Heeft hij Red Red Wine ook die hitparade ingezongen?
1: 1968, ja.
0: Nou ja. Goed,
1: ja.
0: Nou,
1: ja. Ja.
0: Nou, ik weet wel, hoe heet die andere? You Take Me Where The Music...
1: I'll go where your music takes me.
0: Die bijvoorbeeld. Ja, Jimmy James samen met de Vagabonds was dat. Maar dit was Jimmy James' solo ding.
1: Hey, heb ik toen nog een beetje live gezongen, hè?
0: Nee, toch live gezongen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, ja, straks na het nieuws van 9 uur ga ik het nog een keer doen.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, je weet het nog niet, maar... We zetten gewoon weer een muziekbandje op.
1: Ach, zo is dat.
0: Zingen met die handel. En Harriet vroeg Robbie Williams aan met The Road to Mandalay. Heerlijk nummer. We gaan er nu twee achter elkaar draaien. De ene is een cover. En dat is een cover van een Duitse nummer. Die geschreven is door Peter met, Peter met de Pukkel. Die heeft hem op de plaat gezet. Peter Maffay. Het origineel.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk gebaseerd op het nummer wat we nu gaan draaien. Want dat is de aanleiding geweest van Peter om dat nummer te schrijven.
1: Ja, okay.
0: Want eigenlijk is de inhoud, de strekking van het verhaal is hetzelfde. Je gaat op het strand liggen en je wordt wakker en dan ben je een kerel.
1: Nou.
0: Ik snap er helemaal geen reet van, maar goed, dat maakt niet uit. U weet inmiddels wel dat we het hebben over Rob de Nijs met Het werd zomer en Summer, the first time van Bowie Caldwell.

0: Zo, dus toen is ook weer de wereld uit. Toch een guilty pleasure. Je bent toch wel een klein beetje fan van Op de Nijs.
1: Nou ja, ze hadden mij gezegd van... Als je het warm hebt, hè, zo met dat warme weer... en morgen wordt het ook weer broeierig warm... dan moet je winterplaatjes gaan draaien.
0: Ja, nou ja. Ik kreeg net al een appje van of ze het ook mogen aanvragen... winternummertjes.
1: Ja hoor, natuurlijk.
0: Op de Nijs.
1: Ja. Ja, ja, maar altijd.
0: Zo is dat.
1: Ik zou zeggen, Love Unlimited met It Will Be Winter Outside of zo. Dat is leuk.
0: Ja.
1: Maar ja, dan it's warm inside. Dan krijg je het weer warm van. Dat schiet ook weer niet op dan. Dus, hey, maar het was Rob de Nijs inderdaad met Winter Wonderland.
0: Ja.
1: Om even af te koelen van het werd zomer. En Summer, the first time van Bobby Caldwell.
0: Leuk gevonden weer.
1: Hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: ik denk, nou, ik gooi ze achter elkaar.
0: Ja.
1: We gaan naar La Ballade de Jean Zereux. Dit is
0: Gérard Lenormand.

0: Nee, hier gaat hij niet zingen, hè? Weer nog een keer. Hè? Gaat hij niet nog
1: nee,
0: een keer
1: hier gaat hij nog niet nog een keer.
0: Dus,
1: nee.
0: Dat is nou weer een beetje jammer, hè?
2: Ja.
0: Want we komen een beetje tijd. We hebben een beetje tijd over. Gérard Lelouman met La Ballade de Jean Zoreur. Ik had vroeger een medepresentant. Ja, we deden samen presenteren. Die man heette ook Jan. Kan die ook niks te doen? Die zei van, geef het Frans een kans, dan verliest het nooit zijn glans. Dat zei hij altijd heel mooi.
2: Ja.
0: En dat heb ik ook geprobeerd te doen. Toen heb ik dat teruggeluisterd en ik denk, dat klinkt voor hem beter. We gaan even naar het nieuws van 9 uur. En aan de andere kant zijn we terug.
2: Ja, zeker.
0: Ga jij weer een stukje zingen?
2: Nou, heel fijn.
0: He? We gaan het over de zomer hebben, Jan.
2: Tuurlijk, zoals altijd.
0: Pak je bladmuziek er maar vast bij.
2: Ga ik doen.
0: Tot zo.
2: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep. Met de muzikale vaart.

0: me and for you.
1: En dat applaus is voor Jan van Heunen.
2: Zo, jongens.
1: Ja, kun je even snel gaan zitten, hè? Ja.
2: Nou.
1: Summer Holiday.
2: Ja.
1: Zou jongens uit genoeg, hè?
2: Ja, ja dat is toch waar.
1: Maar ook niet overdrijven.
2: Want dan ga ik nog naar zijn schoenen lopen.
1: Ja, zo is het. Summer Holiday, de uitvoering van Jan.
2: En die, dat bureau dat hier is, dat werkt niet mee.
1: Nee, die gaat niet omhoog. Oh, sorry. Dat moet je niet roepen, want dat is niet goed, hè?
2: Nee.
1: Het huisorkest er maar even achter.
2: Ja, dat lijkt me heel verstandig.
1: Allemaal onzin uitgeramen dus. En we hebben nog een uurtje te gaan tot 10 uur. Jan van Heunen, ben jij?
2: En
1: je was net aan het zingen.
2: Ja.
1: Ja, leuk.
2: Dat is vermoeiend, hoor.
1: Ja. Moet je even uitrusten, zeker?
2: Ja, ik moet even uitrusten.
1: Doen we gewoon 3 plaatjes achter, 4 plaatjes achter in onze schelen. Nee, dat gaan we niet doen.
2: Nee.
1: Draaien ze 2 en 2. Af en toe is een keertje 3.
2: Ja.
1: Straks om 9:30 hebben we ook nog wat cabaret.
2: Ja, heb je er al uit wat je gaat doen?
1: Nee, okay, ik heb nog niet gekeken.
2: Dan laten we het gewoon gebeuren. Hè?
1: We laten het gewoon...
2: Het gewoon gebeuren.
1: We doen net als de dinsdagavond, dus de shuffleschijf doen we dan.
2: De shuffleschijf, ja.
1: Ja.
2: Ja, dat kan.
1: Misschien hebben ze dat geluidje hier ook door. Nee, gewoon niet doen. Nee, doen we niet. We gaan straks even kijken wat we gaan doen. Maar in ieder geval gaan we nu naar Amy Tiger... En haar uitvoering van You're Wondering Now.

0: Ja, die Jan, die is heel blij dat deze gedraaid is. Tino Martin.
1: Nou, je hebt er nog eentje niet blij gemaakt. Dus dat er gaat, ben ik niet de enige die het niks vindt.
0: Oh. Oké. Okay. Dus ik vind het geweldig.
1: Nou, oké. Okay.
0: Jong en dom.
1: Nou, dom zeker.
0: Sorry. Nee hoor, dat is het.
1: Ik lees net dat hij in 2002 de Vroger heeft geïmiteerd in de Soundmix Show. En ik heb het niet heugd dat toen nog de Soundmix Show was in 2002. Volgens mij is dat veel langer al geleden, maar... Nou, het zal dus wel. Ik weet het niet.
0: Het zal. Ik heb ook geen idee. Het is wel 24 jaar geleden, hè?
1: Ja, als je het snel zegt, gaat het hard, ja.
0: Ja, dat je denkt van, hé, kan dat nou? Maar het is inderdaad heel lang geleden.
1: Mm-hmm.
0: Jeroen van der Boom, dus... Jeroen van der Boom. Ik was aan het zoeken, want die schijnt twee nieuwe singles uitgebracht te hebben.
1: Ach.
0: En die zouden volgens mij gisteravond live gaan. Maar
1: oh ja? Bij de Toppers?
0: Nee, op streamingsdiensten. Je weet wel, die ik en een ander.
1: Ik en een ander, ja.
0: maar hij staat er niet in. Ik heb net even gekeken. Ja, is jammer.
1: Ja, maar het is donderdag. Meestal wordt het de vrijdag wordt het vernieuwd.
0: Ja, dan zal het vrijdag zijn.
1: Ja.
0: Het is niet anders. Amy Tiger. Ik ken het niet. Ik weet het niet. Maar het nummer kende ik natuurlijk wel.
1: Ja, dat is van...
0: Amy Winehouse heeft het ook op de plaat gezet.
1: Mm-hmm.
0: En de Specials.
1: Ook.
0: En het komt uit de serie. Tenminste, daar is het heel bekend toe geworden. Dead in Paradise.
1: Ja.
0: You're Wondering Now. Maar dan in een gezongen versie. Zij beginnen altijd met de instrumentale. Mm-hmm. Er is ook een langere versie van. En die kan ik ook niet vinden. Is dat informatie waar u wat aan hebt? Helemaal niks. Dus we gaan maar gauw verder weer met de muziek van The Righteous Brothers en Unchained Melody.

0: did you come from Katnado?
1: Rednecks.
2: Ja, goed hè.
1: Zo moet je dat zeggen ook, hè. Rednecks. En Gatana Joe. Heerlijk. En dat zeker achter Unchained Melody. Wat ook op zich een heel mooi nummer is natuurlijk.
2: Mm-hmm.
1: Maar daar moesten we even een klein beetje, uptempo in. Want anders gaan we slapen met z'n allen.
2: Ja, dat is niet de bedoeling nog.
1: Nee.
2: 10 uur, dan mogen de luikjes van naar beneden hoor.
1: Van ons niet.
2: We hebben het eerst naar huis, maar hier mogen ze. Dus we kunnen eigenlijk wel met een slaapdutje gaan vertrekken, denk ik, straks.
1: Nou, dat gaan we ook wel doen, hoor. Dat denk ik. Nou, laat maar zitten. Hé, hey, Unchained Melody, dus heel mooi.
2: Ja.
1: We gaan even naar...
2: zijn niet echte broers, hè?
1: Nee, de Righteous Brothers. Nee. De Walker Brothers ook niet, trouwens.
2: Nee.
1: Ze hebben wel allemaal dezelfde achternaam gekozen op een gegeven moment, maar het zijn geen echte broers.
2: Nee, en ze heet ook niet allemaal Walker.
1: En ze heet ook niet allemaal Walker. Maar dat voor de show wel. Goed, ook weer informatie waar je niks aan hebt.
2: Nee.
1: De vierde kaart.
2: Ja, wat gaan we daarmee doen?
1: Nou, dat staat hier.
2: Oh.
1: Brainpower in Lloyd.
2: Nou, laat maar horen.
1: Ja, weet je wat het is, of niet?
2: Jij kent de vierde kaart is het.
1: Oh, okay.
2: Het zal een, ik denk de vierde kaart, dat zal boer zijn of zo. Boer, vrouw, heer, aas, ja, boer.
1: We gaan het zo invullen. Hé, hey, we gaan trouwens Joep van Tekkers reclame doen.
2: Oh,
1: of, als reclame. Reclame mogen we niet maken.
2: Nee.
1: Maar goed, dat straks. Ja. Maar eerst de vierde kaart van Brainpower dus met Lloyd.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Oh. En zeg, ik was dus echt, ik kwam echt zo laat Groningen binnen rijden. En ik kwam hier bij de artiesteningang. En stond er de directeur bloednerveus van, ja, ben je zo laat? Ik zeg, man, ik zit in de file. Ja, ga dan met de trein. Ik zeg, hallo. Ik zeg, ik dacht dat je mij voor de humor had ingehuurd, gek. Nou. Ja, ik ga niet graag met de trein. Ik zal u proberen uit te leggen waarom. Het heeft niks te maken met dat ik bijna nooit rijd. Het heeft meer te maken met, je kan ook lekker praten in de trein. Ik heb vaak vrienden bij me, wil je een beetje ouwe hoeren. Maar ik ben dan zo bang als ik ga praten in de trein, dat ik al die

telefoon. Ik heb zelf, of het geloofde niet, ik heb geen mobiele telefoon. Maar mijn dochter, die heeft er wel een, want die is 13 en anders kan je niet mee op school. En ze hangt hem altijd aan de navelpiercing. En... maar wat mij opvalt als haar telefoon gaat, dat hij elke dag een ander pingeltje heeft, zou ik zeggen. Elke dag heeft hij een ander geluidje. Dus ik zei laatst tegen haar, zit dat in je telefoon? Ze zegt, nee papa, dat is juist vet cool. Dan downloaden wij www.pingeltjes.nl. En dat doe ik net of ik het snap. Ik ga er niks snappen. Maar je hoort ook, bij iedereen hoor je de meest rare pingeltjes. Ik zat laatst in de trein. Op een gegeven moment hoor ik in een coupé, hoor ik Britannia Rule the Wave. Een stukje verderop hoorde ik de Marseillaise. Bij mij in de coupé Ajax wint de Wereldcup. Ik denk, nou dat is een hele oude telefoon. Het gaat echt goed met de Ajax. Ze krijgen kunstgras. FC Schaamhaar, zei ik bedoel. Flikker toch op, man. Kunstgras is iets voor bukkende kakkers onder leiding van mijn broer. Huppakee, dat is er niks meer in. Laten we toch gewoon weer gaan voetballen. Je krijgt dus ook niet meer de terreinknecht, maar de terreinnicht. Ben je druk? Nee, ik moet veld nog zuigen. Weet je nog? Houd toch op, man. Kunstgras. Maar ik moet altijd erg lachen als mensen... Die geloven nooit dat ik geen mobiele telefoon zeg. Tuurlijk heeft die gozer wel een mobiele telefoon. Zijn vrouw moet toch weten waar die is? Ik zeg, nou, dat is één reden. En daarbij is dat ook niet waar, want een tijdje geleden, toen zat ik in de trein, ik reed Leeuwarden binnen, hoor ik een man in zijn mobieltje zeggen, ja, we rijden naar Eindhoven binnen, dus het zal wel laat worden. Ik zeg vanmiddag, ik zit tegen die lifter, ik zeg, heb jij ook een mobiele telefoon? Die absoluut niet. Ik heb dat ding weggedaan, ik had jarenlang had ik zo'n ding, ik had dat ding altijd nodig, want ik had een hele belangrijke functie binnen de zaak, dus ik moest altijd bereikbaar zijn. Waar ik ook was, stond het ding aan. Als ik op een feestje stond dat ding te trillen, zoals was ik bij het voetballen van mijn zoontje, dan stond het ding op de trillfunctie. Ik had dat ding altijd bij me, maar ik heb dat ding weggedaan, dat ding is weg. Sinds wanneer? Gisteravond. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, meneer, ik ben helemaal opnieuw begonnen. Ik ben weg met de vrouw, ik ben weg met de kinderen, ik ben weg met de zaken, ik ben weer helemaal...

0: Ja.
1: Je hebt gelijk in de piramide erachter zitten.
0: Ja, ik zit de piramide er even achter. Hey?
1: Nou.
0: Dus draaiorgel de Columbus.
1: Fijn.
0: Ja. Van de Amsterdamse grachten. Om jou te verwennen.
1: Nou, dat verwennen we niet mee, hoor. Met orgelmuziek.
0: Nee, daar hou je helemaal niet van.
1: Nee, echt niet.
0: Dus jij vindt het wel prima dat ze daar in Amsterdam niks meer, die dingen niet meer mogen draaien?
1: Nou, nee, weet je, toen het nog vroeger, dat ze met zo'n centenbakje stonden en dat ze nog eentje stond te draaien, toen dacht ik van, kijk, dan heb ik ook wel centjes gegeven. Dat deed ik toen wel, maar op een gegeven moment zo'n motor erachter, dan denk ik van, flikker toch op, man. Ja. Ja. Dat vind ik zoiets belachelijks, weet je. Dan kun je net zo goed een jukebox buiten inzetten of zo, weet ik veel wat, maar niet, nee, sorry, come on.
0: Nee,
1: doe even gewoon.
0: Ik vind het wel wat hebben.
1: Nou, dat zeg ik vroeger, toen ze nog echt zo stonden te werken achter het ding, zo draaien, dan denk ik, kijk.
0: Ja, gewoon lekker rammelen met het bakje.
1: Nee, ja, nou, jammer.
0: Oké, nou, goed, Willy Alberti, dat hoeven we natuurlijk niet te zeggen, als van de Amsterdamse grachten het piramid verdwijnt. Dat er natuurlijk nog achter is, geloof ik.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, bij mij niet.
1: Ik laat je ook even lekker rommelen.
0: Joep. Ga jij maar even lekker zwemmen, jochie.
1: Zoiets.
0: Hey, maar Joep van het Hek, die zat daar weer voor met auto of trein. Op een gegeven moment hadden ze het ook over die Amsterdamse club, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ik word wel weer gestreeld, hoor. Want dat is gortken. Hoe moet je nou? Mimi Blue van de Poptops, die zat daar weer voor. En we hadden het erover. In 1971 was er nog één iemand die had een hit. En volgens mij was dat een Fransman.
1: Mm-hmm.
0: Daidé was dat. Ik heb het opgezocht, hoor. Ik wist het zelf niet meer.
1: Nee.
0: Maar,
1: en die zong het ook in het Engels.
0: Die zong het ook in het Engels, ja. Ja.
1: Is niet om aan te horen, zeker?
0: Deze is mooier. De Poptops. Brainpower en Lloyd, die zaten daar nog voor met de vierde kaart. Nou, hij is afgelopen.
1: Hartstikke goed.
0: Dan gaan we maar gauw verder.
1: Alsof het zo hoort. Give up your guns van The Boys.

0: daarna winnen.
1: Ja.
0: Ik denk, nou, jij gaat het zeggen, maar...
1: Nou, ik was nog even kijken, want het klinkt wel bekend... en het zal ongetwijfeld wel weer een of andere cover zijn van een nummer... want ze doet heel veel covers natuurlijk. Ze heeft Westenwind gedaan van The Cats natuurlijk. En,
0: Manuel Wind, ja.
1: Ja, ze hebben nog meerdere van die dingen. Hoe heet het? Het dak van de wereld of zo, hè?
0: Het dak van de wereld, ja, zei je.
1: Ja, het was de eerste single. Ja. Top of the world voor de Carpenters. Nou ja.
0: Ja.
1: Ik bedoel maar.
0: En zo zijn er nog veel meer.
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we reclame voor centrale verwarming. Tegenwoordig warmtepompen. En, oh nee. Daar werd het wel voor gebruikt.
1: Voor warmtepompen?
0: Nee, of centrale verwarming. We hadden toch helemaal geen warmtepompen, man, in de jaren 70.
1: Oh, nee. Nee, nee, je weet het niet. Nee.
0: Ja, misschien wel. Iets wat er ontbleek. Give up your guns van The Boys. The Boys.
1: Ja, The Boys.
0: Met een B-U-O-Y-S. Niet de boys, maar de boys.
1: De boys. Gaan we verder met muziek?
0: Ja, gaan we doen.
1: Gaan we doen met de Mavericks?
0: Gaan we doen.
1: Oh, heerlijk. Summertime, when I'm with you.

0: Ik vind het zo leuk dat ze zingt aan het begin. En Den Angels.
1: Ja.
0: Nou, dat is toch, niet, dat is toch geen Engels?
1: Nee?
0: Nee.
1: Hoe had je dat zeggen dan?
0: En The Angels.
1: The Angels.
0: The Angels. Mm-hmm. The thong between the thumb.
1: The tongue between your teeth. Zo moet je het zeggen.
0: Oh ja. Maar als je geen tanden hebt.
1: Nee.
0: Laat maar zitten. Hey, Nancy Sinatra was het natuurlijk met Lee Hazelwood. Heerlijk nummertje. En dan krijg je echt dat zomergevoel weer. Dat krijg je ook van The Mavericks met Summertime. We hebben nog een heel klein stukje van een plaatje te gaan. We kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, we wachten gewoon tot het andere ding begint.
1: Dat kan. Dan hoef je die niet te starten die nu voor staat.
0: Nee, ik denk ook niet dat ik dat doe. Dat ik die maar even in voor de volgende keer laat
1: gaan. Ga even de koelkast in.
0: Waarom de koelkast in?
1: Nee, die gaat even de koelkast in.
0: Oh, die gaat de koelkast in. Ik denk, wat moeten wij nou in de koelkast?
1: Tjonge, jonge. Wat hebben we voor als afsluiten? Een lekker slaapdutje hadden we gevraagd. Hè?
0: Nou, ik heb het thema uit de verlaten mijn.
1: Oh, die.
0: Eindzamere. Hirte. Ja.
1: Ja, nou fijn.
0: Van James Last en George Humphrey.
1: Oh, ik denk nou, we gaan een... Oh, George Humphrey, dat is die flatist, hè?
0: Die, ja, dat is die panfluitding toestand.
1: Ach, wat leuk.
0: Ja. Ja, maar hij moet wel gaan.
1: Ja, anders gaat het niet goed komen. Gaan we gewoon dus zitten wachten tot hij begint. Dat is ook wel leuk, toch? Is weer wat anders.
0: Ja, ja, hij is er bijna, hoor.
1: Oh, hij is er bijna.
0: Nog 10 seconden. Nee, we gaan gewoon zeggen van... we gaan afscheid van u nemen. Ja. En wensen u voor straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En luister ook naar de herhaling morgen van 8 tot 10. Als u het aanduurt in ieder geval.
1: Ja.
0: En dan zou ik zeggen, maak er dan dankzij of ondanks alles wat moois van. En vergeet ook niet te blijven luisteren naar de Flevoziekomroep. Want Jan is er vrijdagavond weer.
1: Ja, zeker weer. Met Sol Medicine. Medicine inderdaad. En zaterdagavond zijn we er even met z'n tweeën nog.
0: Oh ja, zijn we er
1: ja,
0: met de olifant in de tram.
1: En zondagmorgen dan hebben we Harry met Flevo Klassiek.
0: Zo is het.
1: Nou, en dan hebben we nog heel veel andere mooie programma's de hele week door. Ja. Dus lekker blijven luisteren, mocht u hier nog blijven liggen. En als u naar huis gaat, kunt u via internet kunt u ook gaan luisteren. Als u het leuk vindt.
0: Via internet.
1: Via internet.
0: Want daar zijn we. En dan kunt u ook alle informatie krijgen van ons.
1: Zo is dat.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: Dank u.
1: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
2: Ik heb die...
1: Modern?
2: Tonge, maar ook een tonge.
1: Of gewoon oud is?
3: Why do you whisper green grass?
1: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat, dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

0: que es que iba el fútbol ahí donde no puedo cantar, ya se cumplió ahí el río punto la paca que ya tenía su letra.
1: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.
2: De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat, dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: Je kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevozieke.nl.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep.